Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen, zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Te werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment in Opsporing Verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment in opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen, zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, het is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u weer aangesloten hebt bij RTW Apeldoorn. En dan met name bij de matinee. Overigens staan op onze website de frequenties. En de website is www.rtv-apeldoorn.nl. En daar staat nu in ieder geval Oi Dido, kanaal 772 en Ziggo, kanaal 43 op. Ja, mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Vitaloog en auteur Klaas Koster is enthousiast over de All You Need Caravan, die op vrijdagmiddag 18 september naar de campus van Centraal Beheer komt, in verband met de landelijke start van de 12e Nationale Vitaliteitsweek. Bart de Brie van het Klitskopje en van de organisatie 75 jaar Schubertplein komt in de studio vertellen hoe de gezellige bedankdag voor gasten en klanten er op zaterdag 17 oktober op het Schubertplein uit gaat zien. En boswachter van het GLK Herman Heskamp gaat uit de doeken doen wat de paddenstoelenwandeling in het Ordebos op zaterdag 26 september inhoudt.

Hans de Lauter staat aanstaande culturele donderdag, de 17e september, centraal. De schilder en luthier van beroep wordt die avond geïnterviewd over zijn leven, zijn vak van instrumentenbouwer en zijn kunstenaarschap. Ook zijn passie voor sna-instrumenten wordt besproken. Dit is al zijn passie sinds hij 13 is en is ontstaan door de film Woodstock. Ben benieuwd naar Hans? Kom dan naar de culturele donderdagavond op 17 september. Het zal duren van 7 uur 's avonds tot 9:15. Het evenement vindt plaats Galerie Apeldoorn, Oranjerie 170-172. De eerste verdieping aan het einde van de roltrap. Jolene van Dolly Parton.

0: iconische All You Need Is Love Caravan komt naar Apeldoorn voor het landelijke aftrap Nationale Vitaliteitsweek. En wat we daar allemaal van kunnen verwachten, vitaloog en auteur Klaas Koster kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, een vitaloog. Wat doet een vitaloog?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Een vitaloog die helpt organisaties om medewerkers fit en vitaal te krijgen en te houden. En dan niet zozeer op fysiek vlak, maar vooral ook op mentaal vlak en hoe we met elkaar samenwerken. En op zingevingsvlak, betekenisvol werken.
0: Oké. Okay. En dat gaat nu dus gebeuren door middel van de All You Need Is Love caravan.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is een beetje een gedachtespinsel die ik eigenlijk op of rond 1 april in mijn hoofd had zitten. Ik denk, ja, work love, hè, als je de titel naar het Engels vertaalt van mijn boek Werkliefde, dan is het work love, all you need is love. En toen kwam die caravan in mijn hoofd voorbij. Ik denk, hoe gaaf zou het zijn als in een of andere schuur die caravan ontdekken en dat je helemaal gaan bestikkeren met all you need is work love en daarmee gewoon allerlei bedrijven langs gaan. Dus zo was eigenlijk een 1 april grap geboren.
0: Ja.
1: Maar daar kreeg ik zoveel reacties op. Ik denk dat het die post had dat meer dan 100.000 keer bekeken. En allemaal bedrijven zeiden, nou, kom maar langs. Wij kunnen wel wat werkliefde gebruiken. En toen kon je het natuurlijk niet meer bij een grap houden. Moet je ook gewoon echt gaan kijken van, hey, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? Nou, en dan blijkt dat die All You Need Is Love Caravan dus echt bestaat. En dat we die hebben weten te regelen voor aankomende vrijdag en voor de week daarna.
0: En hoe komt het zo dat Apeldoorn als eerste aan de beurt is?
1: Nou, Apeldoorn, daar zit Centraal Beheer. En dat is onze partner voor de Nationale Vitaliteitsweek dit jaar. En zij hebben hun locatie beschikbaar gesteld om alle bezoekers te ontvangen voor de aftrap van de Vitaliteitsweek. En we vonden het wel een mooi bruggetje. Apeldoorn is ook ooit verkozen tot gezondste stad van Nederland. In 2024 zo geloof ik. Dus het was wel een mooi bruggetje om zo op die manier de samenwerking aan te gaan.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog even Apeldoorn bellen.
1: Ja, klopt ja.
0: Ja,
1: ja, dat is dan ook wel weer leuk. Hè? Dan heb je eenmaal een idee te pakken en een grap te pakken. Wat uiteindelijk werkelijkheid wordt. En toen dacht ik, ja, stel je dat voor dat we daar met die caravan rondrijden en er rijdt in één keer een auto bij ons met binnen of op die plek daar. Dus ook daar even een foto van gemaakt in samenwerking met AI. En ook daar kregen we zulke leuke reacties op. En dan is de brug natuurlijk gauw gelegd met even Apeldoorn bellen. Ik zag echt een reclame voor mijn hoofd vormen.
0: Zeker, nou dat is natuurlijk ook heel mooi. En dat gaat dat allemaal op de campus van Centraal Beheer. Daar komt dus die caravan te staan. En klopt. Hoe ziet dat er verder uit, het programma?
1: Ja, die caravan die staat dus bij de entree. Dus alle bezoekers die komen, die kunnen daar ook een fotomoment creëren. Of ze kunnen een leuk bericht inspreken voor een collega of voor een partner of voor wie dan ook. En dan hebben we een programma met allerlei sprekers. Onder andere Lammert Kamphuis komt een keynote verzorgen. Ik zal zelf natuurlijk mijn boek lanceren en een keynote verzorgen. Hidde de Vries komt dat vertellen. Uiteraard ook onze gastheer en gastvrouw van Centraal Beheer zal aan het woord zijn over de best practices bij hun in hun organisatie. En dan sluiten we af met een vitale borrel.
0: Ja, is het mooie programma, is dat alleen voor genodigden? Of

0: de vitaliteiten werken in die week. Ja.
1: En dit is niet de eerste keer, hè, dat het georganiseerd wordt?
0: Nee, dat doen we inmiddels voor de 12e editie. Dus het is al best wel een bekend event. Vaak in Eindhoven georganiseerd, omdat ook daar ons hoofdkantoor zit van Vitalogisch.
1: Ja.
0: Maar soms met partners doen we het op locatie. Een paar jaar geleden in het Utrecht stadion. En nu bij Centraal Beheer in Apeldoorn.
1: Nou, hartstikke mooi. En super dat, dat Apeldoorn inderdaad het startpunt is. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn?
0: Volgens mij zijn de belangrijkste dingen wel genoemd, dus dat is heel fijn. Nou, mijn boek wordt dus gelanceerd op die dag, dus dan gaat hij echt het levenslicht zien. Dus mochten mensen er meer over willen weten, dan zijn ze natuurlijk ook zeer van harte uitgenodigd om het boek online te bestellen ergens, bij Bol of Managementboek of waar dan ook. En dan kunnen ze er meer over lezen.
1: En dat heet dus ook dat boek Werkliefde, hè?
0: Ja, het boek heet Werkliefde, ja.
1: En, u bent Klaas Koster en we hebben u net aan de lijn gehad. En heel fijn dat u wat meer wilde vertellen over die All You Need caravaan die anders genoemd wordt dan Werkliefde. En die komt te staan bij Centraal Beheer op vrijdag de 18e september van 1 uur 's middags tot 5 uur.
0: Exact.
1: Heel veel succes.
0: Heel veel liefde gedaan. Dank je wel.
1: Succes in Apeldoorn niet alleen, maar ook de hele Vitaliteitsweek.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Ja, fijn dat u in de uitzending was. We gaan nu naar Back Home van Golden Earring.

Het fietsgilde Apeldoorn houdt op donderdag 17 september de recreatieve fietstocht Heren van Dort. Hoofddoel van deze tocht is het dorp Badmen en het kasteel in buurtschap De Kring. Deze dagtocht van circa 9

50 kilometer, vertrekt om 10 uur bij restaurant KFC op de Woonboulevard, het Rietveld 1 in Apeldoorn. Zie www.fietsgelde-apeldoorn.nl. We gaan naar Dingedong van T-Chin.

0: Ja, tegenover mij zijn gaan zitten Barta de Brie van het Kletskopje en Evert Zijlstra van degene die alles weet van het Schubertplein. Welkom allebei.
1: Dank je.
2: Dankjewel.
0: Welkom allebei. Het Schubertplein bestaat 75 jaar. Ongelooflijk. Hè? Er wordt altijd heel veel gedaan in Zuid. Hè? Zuid pakt aan, Zuid doet. Maar jullie gaan dus ook een feestje organiseren. Ja, hoe is het Schubertplein zo ontstaan, Evert?
2: Ja, het allereerste begin, toen was ik een jaar of 2, 3. Dus daar weet ik niet zo heel veel van. Toen was ik nog niet echt bij mijn positieve. Maar vanaf een 5e, 6e jaar, dat was dan ongeveer 1953.
0: Ja. Ja,
2: toen heb ik dus een heleboel meegemaakt. Toen begonnen ze onder andere met de winkels te bouwen en al dat soort dingen meer. En dat was voor ons was dat iets heel bijzonders.
0: Ja.
2: Ik liep dan stiekem bij huis weg, want ik woonde een eindje verder in de Diepenbroeklaan. En toen was ik een jaar of 6.
0: Ja.
2: En dan ging je daar kijken bij de bouw. Dat was heel indrukwekkend. Ja, 1953.
0: Zo, ja. Kijk. Ja, ja. En dat, nou ja, dat heeft zich alleen maar uitgebreid, hè, het Schubertplein.
2: Enorm.
0: Ja.
2: Het heeft zich enorm uitgebreid daar. Ik weet wel, wij vonden het eerst vonden we het best zonde. Want er waren mooie bosjes en struiken en een veldje waar wel circus was, waar wel kermis was en al dat soort dingen meer. We hebben hoelahoepwedstrijden daar gedaan. In veel later stadium ook rolschaatsbanen en skelterraces op de rolschaatsbanen, ja, en de rolschaatsen geweest. En we waren het eerst best op tegen, want het pikte weer een stukje van onze grond af, hè, waar je, ja, hutten kon bouwen en al dat soort dingen meer. Maar ja, de vooruitgang, maar daar hadden we toen nog geen verstand van natuurlijk, van de vooruitgang. Maar mijn moeder zei van, oh, het is hartstikke fijn. Er komt daar een winkel, een supermarkt en een slager en een bakker. En ja, oké.
0: Okay. Ja.
2: Het moet dan maar.
0: Ja, ja, en een van de andere dingen die daar kwam, was het Kletskopje.
1: Ja, maar dat kwam veel later. Hè?
0: Ja, wanneer, ja, zijn jullie daar gekomen met het Kletskopje?
1: In 2018 is het begonnen.
0: Ja.
1: En in 2019 hebben wij het overgenomen, mijn dochter en ik.
0: Ja.
1: En is het wat het nu is geworden. Het is groter geworden, zit ook op een ander plekje.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon heel gezellig. En het is ook een beetje terug naar toen.
0: Ja, want beschrijf het Kletskopje.
1: Het Kletskopje is gewoon lekker gezellig.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk alles. We zijn heel gewoon in wat we te bieden hebben aan de, ja, mensen. Maar wij vinden het belangrijk dat als iemand bijvoorbeeld een kopje koffie drinkt, dat hij niet het gevoel heeft dat hij op de schopstoel staat,
0: oh ja,
1: zit. Maar dat je gewoon lekker daar kunt zitten, een krantje pakken, een gesprekje maken met iemand. Maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee.
1: En in de loop van de tijd hebben we het allemaal wat uitgebreid. We hebben een lunchroom en koffiehuis van gemaakt. Maar het is nog net zo knus en gezellig,
0: ja,
1: als dat het was. Oude foto's aan de muur van Zuid, vooral ook van het plein.
0: Ja.
1: En de inrichting is een beetje van alles en niks.
0: Mm-hmm.
1: Het is veel van de kringlopen bij elkaar.
0: Ja.
1: Je ziet dat ook. En wat we gewoon gezellig vinden, dat vinden we belangrijk.
0: Ja.
1: En we zijn dagbesteding en leerbedrijf.
0: Oké, dat is dus ook heel belangrijk.
1: En wij doen dat met horeca. Dus, ja, dat is ook de volgaorde. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Maar je hebt dus ook nog wat tijd over om nu dat 75-jarige bestaan te organiseren.
1: Nou, in zoverre, het 75-jarige bestaan, dat is volgend jaar.
0: Ja.
1: Maar we gaan in de aanloop daar naartoe, nu 17 oktober, een soort braderie hebben georganiseerd.
0: Ja.
1: Om de mensen te wennen van, we zijn er en we zijn er nog steeds, ook al is het oud. Een oud plein en we willen dat gewoon weer even in de aandacht hebben. En de mensen zijn ons nooit vergeten.
0: Nee.
1: En dit is een bedankje voor iedereen van de afgelopen jaren. Van kom die dag naar ons toe. We hebben wat kraampjes, we hebben een kinderplein. Het wordt heel gezellig.
0: Ja.
1: Maar het is echt een bedankje voor de buurt. Voor de mensen die altijd in Zuid kwamen.
0: Ja.
1: Met een aanloop naar volgend jaar, het 75 bestaan. Het probleem dan is van, kunnen we een feest vieren, want dan gaat ons plein op de schop.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, de gemeente wil het net zo'n beetje in die tijd hebben.
0: Ah.
1: Dus het wordt even, of het wordt nog net voor die tijd, of, ja, anders met de opening van het plein. Dan hebben we het dubbel op, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
0: ja, ja. Je zei al, er wordt van alles voor kinderen gedaan. Maar ik zag ook dat er muziek komt.
1: Ja, klopt. Er komen twee muzikanten van Jep. En die zingen Hollandse liedjes, wat, ja, Engels, maar heel fijn, heel herkenbaar. Die zitten ongeveer halfwege het plein. Dat doen ze tussen 12 en 2.
0: Ja.
1: En daarna hebben we een troubadour Hans. En die gaat met zijn kruk en zijn gitaar op het plein zitten en gaat wat spelen. En na verloop van tijd gaat hij weer wat verder.
0: Ja.
1: Dus dat, zodat je eigenlijk overal op het plein wat hebt. Ook de goochelaar gaat dat doen. Die gaat niet op één plek staan. Mm-hmm. Die gaat ook overal wat doen. Alleen het kinderplein, dat is wel één plek waar we alles voor de kinderen bij elkaar hebben. En dat is mede te danken aan de Zoomer.
0: Okay.
1: De speeltuinvereniging, de Zoomer, die ons helpen om dat mooi op te zetten.
0: Ja, want nou ja, voor de kinderen dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè, dat je die goed bezighoudt op een goede manier.
2: Zeker weten is dat heel belangrijk. Ik heb vorige week ben ik toevallig nog even op de site geweest van de Facebook over Apeldoorn-Zuid, de Schubertplein en dergelijke. Ja. En daar stonden dus ook leuke dingen op. En als je dan ziet hoeveel kinderen van toen erop gereageerd hebben. Oh, dit leuk en die zat hier en die zat daar. Nou, dat is ja, eigenlijk bijna één grote warme familie wat daar in Zuid omstreeks het Schubertplein zit. Ja. En de Zoomer heeft daar zeker een groot deel in gespeeld. Maar ja, de speeltuinvereniging voor ons allemaal vrij toegankelijk. Je kon er gewoon komen. Heerlijke speeltoestellen. Ja, dat, de kinderen zijn erg belangrijk. Ook altijd geweest in Zuid.
0: Mm-hmm. Ja, het zijn al die foto's van het Schubertplein en zo ook te vinden bij de vereniging Oude Apeldoorn.
1: Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar het plein, de gezelligheid. Ik heb ze leren kennen toen mijn kinderen klein waren. Ik kwam daar op het plein voor de schoentjes. Er zat een schoenmaker, of een schoenhandel.
2: Ja.
1: En voor de markt.
0: Ja.
1: En toen had het al mijn hart gestolen. En als het Koninginnedag was, dan was er iets met kermis. Ja. Dan gingen we daar naartoe. Want de sfeer was al zo anders. En nu de laatste 8 jaar, ja, ik vind het heerlijk.
2: Ja.
1: Ik vind het echt zalig. De mensen zijn fijn. Publiek wat er is. Het zijn gewoon, doe maar normaal, doe je gek genoeg. Zo zalig. Ja, het is echt thuiskomen.
0: Ja.
1: Beetje thuiskomen.
0: Ja. En dat is dus wat het Schubertplein en Zuid, denk ik, ook bijzonder maakt.
2: Sowieso is het geld dat van Zuid, vind ik tenminste. Althans, en maar vooral het achterste gedeelte van Apeldoorn. Dat is dus Zuid-omgeving, Schubertplein en de muziekbuurt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Dat speelt zich heel veel af, heeft zich heel veel afgespeeld. We zaten dan toen die tijd dus ook met de bouw van Schubert.

0: Laan. Ja. Een poosje later is daar het Hofveld bijgekomen. Diverse winkels die daar gezet zijn. En het werd steeds groter en steeds fijner voor de buurt ook. En iedereen, nu nog mensen die dus gaan trouwen, jongelui die gaan trouwen. Die gaan eerst een stukje buiten Apeldoorn, want die kunnen niet in Zuid blijven. Nee. Maar op een gegeven moment, als ze richting Zuid weer kunnen komen voor een woning, hupsie, dan vliegen ze gewoon weer naar Zuid toe. Ja, een hele fijne buurt en een hele hechte buurt ook.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Dat,
0: ja, zeker weten.
1: Ja. En die dag, dat is dus de 17e oktober.
2: Ja.
1: Ja, dat is een zaterdag.
2: Ja, een zaterdag. Dat, en dan hebben we allemaal marktkramen voor de winkels.
1: Ja.
2: En een aantal marktkramen zijn van de winkeliers die een aanbieding hebben of iets anders. Er zitten ook wat mensen tussen, ook voor het goede doel. We hebben ALS ertussen staan en de wensambulance. Ja. Daar hebben we ook een kraam voor, want dat is ontzettend belangrijk dat je ook naar elkaar omkijkt. We hebben ook een andere bedrijfjes die daar ook nog weer met hun kraam staan. En het wordt, kijk, in opzet had ik het in mijn hoofd wat kleiner. Ja. Maar als je nu ziet wat het al is, zo leuk. Mensen worden enthousiast, vinden het leuk om weer mee te doen. Ja. En het heeft te lang niet gedaan. Dus ja, het wordt weer tijd. Ja. En zeker als aanloop nu naar die 75 jaar. Want hoe leuk is het dat als we zo'n dag hebben gehad, dan heb je ook gewoon zin weer om er nog één te maken. En nog één en nog één. Ja. Moet doorgaan.
1: Ja. Ja, en dan is het dus even afwachten, want dit is dus de aanloop. Ja. Na alle festiviteiten van 75 jaar. En dan is het dus de vraag van wanneer gaat het volgend jaar plaatsvinden?
0: Ja.
1: Afhankelijk van dat wat plein. Gaat er op de schop? Wat gaat er allemaal gebeuren dan?
2: Het autoplein, dus waar de auto's geparkeerd staan bij de Jumbo, dat gaat op de schop.
1: Ja.
2: En dat moet allemaal veel gezelliger worden met wat bankjes en wat groen. Het moet allemaal, er is een heel plan gemaakt. Zijn ze met de gemeente al jaren mee bezig.
1: Ja.
2: En dat zou dan volgend jaar eindelijk van start gaan. Ja, en dan is het maar de vraag of we tegelijkertijd dat feest kunnen vieren. En anders maken we er een dubbel feestje van.
1: Ja, kijk.
2: We houden van feestjes.
1: Ja.
0: Ja, het is zeker te hopen dat dat gaat lukken natuurlijk. En ik denk ook gewoon dat 17 oktober eigenlijk al een voorloper is van volgend jaar. Als dat goed gaat en de mensen vinden het leuk en fijn. Nou, dan is het een feestje om weer terug te komen volgend jaar. Terwijl het 75 jaar bestaan gevierd wordt. Gegarandeerd. Maar ja, ook het weer speelt natuurlijk een grote rol. Hè?
1: Ja.
2: Maar daarom ook marktkramen. Want we kunnen onder de afdaken van de winkels. Ja. Hè, want we hebben bijna allemaal zo'n afdak.
1: Ja.
2: En de marktkramen hebben allemaal een bekleding erbovenop. Zo'n zeil. Ja. Dus dan denken we, dat zelfs met regen moet het nog kunnen.
1: Nou, kijk.
2: Ja.
1: He, aan jullie organisatie ligt het in ieder geval.
2: We zijn op alles voorbereid.
1: Jullie zijn op alles voorbereid. Ontzettend leuk dat jullie even naar de studio wilden komen. Om hier live te komen vertellen over de aanloop van het 75-jarig bestaan van het Schubertplein, dat op zaterdag 17 oktober gaat plaatsvinden. Heel veel succes verder met de organisatie. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Barta de Brie van het Kletskopje en Evert Zijlstra die alles van het Schubertplein weet. En nogmaals, heel veel succes.
2: Ja, ook bedankt.
1: We gaan naar Don't Stop Me Now van Queen. Nee.

0: We hebben natuurlijk een ontzettend droge en warme zomer gehad. Maar na de eerste regenbuien had je het idee dat ze alweer tevoorschijn kwamen. De paddenstoelen. Dus ik ben heel benieuwd naar de paddenstoelenwandeling in het Ordebos. En Herman Heskamp, boswachter van het GLK, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat staat de mensen te wachten die eraan mee gaan doen? En waar is het?
1: Sowieso in het Ordebos. Ja. Wat staat ze te wachten? Ja, er is voor ons ook nog een klein beetje uitzicht. Het moet lekker nat zijn.
0: Ja.
1: En dan schieten zelfs paddenstoelen uit de grond. Bij spreken, zoals we willen. Dus er is nog niet veel. Maar het komt.
0: Ja u hebt nog even. Het is zaterdag de 26e.
1: Ja, het is nog 2 weken, ik weet het. Dus een beetje regen zou het heel goed doen. Ja, maar ze zijn het hele jaar door paddenstoelen. Maar in de herfst zijn ze toch wel het mooiste.
0: En is het Ordebos, staat het ook bekend om hele bijzondere paddenstoelen?
1: Nee, nou, ja. Er staan altijd paddenstoelen en ja, wat is heel bijzonder. De meeste mensen vinden paddenstoelen bijzonder. En de paddenstoelenkenners, die hebben soms bijzondere paddenstoelen. Dat zeggen nou, dat... maar gewoon paddenstoelen. Het is geen zeldzame soort of weet ik wat. Nee, gewoon leuk, ja.
0: Maar ik zie wel in het persbericht, ze hebben vaak wel opvallende Nederlandse namen. Kunt u daar een paar van noemen?
1: Ja, je hebt onder andere onze vliegenzwam, die bekende, die rood met witte stippen.
0: Ja, die je vooral niet moet eten?
1: Ja, en ze werden vroeger in de boerderijkeukens wel gebruikt, dat velletje. Werd in de melk gelegd en vliegen die dan van de melk snoepten, die gingen op de rug slapen.
0: Zo.
1: Dus inderdaad, dat velletje is niet erg bevorderlijk. Je hebt amethystzwam, rode koolzwam is dan de Nederlandse naam, omdat hij een beetje rood is. Zo heb je heel veel paddenstoelen die naam die zoals ze eruit zien. Zo werden ze genoemd.
0: Ja.
1: En ze hebben waarschijnlijk ook een mooie wetenschappelijke naam, die ken ik niet zo goed. Dus, maar wij gebruiken meestal de Nederlandse namen.
0: En dit gaat dus allemaal op die zaterdag de 26e september plaatsvinden. Van hoe laat tot hoe laat?
1: We beginnen om 2 uur, proberen om 4 uur terug te zijn aan de Kleiweg bij de Oude Politieacademie, heet het geloof ik daarnaast, dat gebouw. Daar starten we ook 2 uurtjes ongeveer, we kunnen niet op een minuut zeggen, maar we proberen te wandelen en aandacht aan paddenstoelen te geven, maar ook algemeen aan bos en wat er is. En ja, het is gewoon een leuke wandeling.
0: Ja, en je moet je van tevoren opgeven?
1: Ja, tegenwoordig.
0: Want anders weet je ook niet waar je moet starten.
1: Nee, maar dat staat zeker op de internet, op glk.nl. En dan kijk je op excursies, dan vind je ons. Je moet je opgeven omdat dat tegenwoordig digitaal is. Vroeger liepen wij rond en dan hadden we een soort portemonnee bij ons. En dan kon je bij ons betalen. En dan op afspraak gingen wij dan wandelen. Maar tegenwoordig moet je online betalen. Je gaat online opgeven. Je krijgt een soort ding thuis en dat laat je zien. En zeggen we, oké, prima, loop maar mee.
0: Oh,
1: dus voor
0: okay.
1: ons is het ook een beetje gedigitaliseerd.
0: Ja.
1: En misschien krijg ik binnenkort op de telefoon, je weet het van nooit, dat we het inscannen of zo, ik weet het niet.
0: Ja, maar het is in ieder geval, want anders dan had ik gevraagd van, moet je het cash meenemen, maar op een
1: moment nee.
0: wordt dus alles al geregeld.
1: Wordt alles al betaald en geregeld. En dan staat er ook van, maar dat staat gewoon ook op het internet waar we zijn, dat je in ieder geval je afspraken kunt plannen rondom de wandeling. En er staat zelfs, neem een klein spiegeltje mee.
0: Ah, dat is waarschijnlijk om de onderkant te bekijken.
1: Juist, paddenstoelen hebben een onder- en een bovenkant. Maar die onderkant kun je zien of er lamelletjes zitten of gaatjes, buisjes. En daarvan kun je ook onderscheid maken met paddenstoelen.
0: Oké. En hoe
1: plaatjes,
0: groot
1: zwammen
0: kan,
1: en buisjes
0: kan de groep zijn die u meeneemt?
1: Wij nemen 20, 24 man mee ongeveer.
0: Oké.
1: Max, ze hebben 2 boswachters. En proberen, maar paddenstoelen doen we in 1 groep. Want we hebben een paddenstoelenspecialist bij ons. Een van mijn collega's die is super in paddenstoelen. Dus neem al in 1 keer mee.
0: En kinderen, vanaf welke leeftijd is het geschikt?
1: Ja, 6, 7 jaar. Kan
0: ja.
1: ja. Ja, het ligt eraan. Maar we gaan het is geen wandeling waar we een eind gaan lopen. Maar je staat vaak stil. Je staat vaak te kijken. We vertellen wat. Dus ja. Het gaat in ieder geval niet hard en je wordt er niet extreem moe van. Dus kinderen kunnen gewoon mee. Ja.
0: Zolang ze de paddenstoelen maar niet omschoppen.
1: Ja, dat laten we niet toe. Maar als paddenstoelen boven de grond zitten en ze staan een tijdje, dan hebben ze hun functie vervuld. We moeten het zo doen. Het zijn net appeltjes die aan een boom hangen.
0: Ja.
1: Dus er zitten soort zaadjes in, dat noemen wij dan sporen. En die sporen, als die eruit zijn, dan heeft de paddenstoel in principe geen nut meer.
0: Oké.
1: Okay. Mag je ze natuurlijk niet omtrappen, want dat moet je nooit doen.
0: Nee.
1: Maar dan is de... Ja, dan is zijn belangrijkste taak van de paddenstoel is voorbij. Hij heeft sporen verspreid. Nou, en dan komen als die sporen ergens terechtkomen, want het zijn superdunne dingen, gaan door de wind. En als aan alle voorwaarden voldaan wordt, ja, dan zijn er een heleboel, dan komt op die plek waar de spoor landt weer een paddenstoeltje tevoorschijn. Eerst wordt het een schimmeltje. Het schimmeltje wordt, kun je vergelijken met worteltjes. En dan komt er een boompje uit of een paddenstoel uit. Zo moet je het zien. Het is de vrucht van een schimmel die onder de grond leeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, heel bijzonder. Hè? Als je er in gaat verdiepen, dan leer je er ook steeds meer van.
1: Ja.
0: Komt u nou ook nog wel eens, als u dan in het bos loopt, mensen die daar met een mandje lopen om hun eigen maaltje te verzamelen?
1: De laatste tijd niet meer. Ik heb het vroeger wel meegemaakt. Daar gingen ze, volgens mij, ja, gingen ze verzamelen, ja. Het schijnt dat buitenlanders het nog wel eens doen in Nederland. Maar Nederlanders, er komt, ja, wij zeggen altijd, elke paddenstoel kun je eten. En sommige maar één keer.
0: Ja.
1: Dus, en dan weerhoudt de meeste mensen wel om paddenstoelen te gaan zoeken. En dan gaan ze braaf naar de winkel en kopen een bakje met paddenstoelen. En dan weten ze precies wat ze eten dan.
0: Ja, zeker. Nou, heel fijn dat u in de uitzending er wat meer over wilde vertellen. Over deze paddenstoelenwandeling in het Orderbos. Die plaatsvindt op zaterdag 26 september. En waarvoor je kunt opgeven bij www.glk.nl/excursies.
1: Heel goed. Yes.
0: Ik hoop dat u weer een hele grote groep meekrijgt. Die allemaal na die tijd daar de kinderen vooral in een spreekbeurt over kunnen gaan houden in de klas.
1: Ja, ja. We hebben er al 20 op de lijst staan.
0: Oh,
1: dus,
0: dat is mooi.
1: Gaat goed. Dat gaat goed. Ja, nou, nee, dat gaat meestal goed. En jullie een goede uitzending nog.
0: Ja, dank u wel. Dank u wel, Herman Heskamp, boswachter van het GLK. En nogmaals heel veel succes. We gaan nu naar September van Earth, Wind and Fire.

lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van deze maandag de 14e september. Heel fijn luisteraars dat u bij ons was. En Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons bent. Na het nieuws en de reclame. We gaan er even uit met Beat It van Michael Jackson. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de Matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het tweede uur van de Matinée van deze maandag, de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name ook op de Matinée. Overigens is dit programma morgenochtend weer te beluisteren tussen 8 en 10. En ook de hele week bij uitzending gemist. En ja, we zijn natuurlijk heel blij dat we op kanalen alweer te vinden zijn bij Ordido kanaal 772 en Ziggo kanaal 43. Ja, we gaan even kijken wat de redactie voor ons geregeld heeft. Karin Beumer komt in de studio meer vertellen over het nieuwe platform Ontwikkelen 055... dat zij bedacht heeft en dat Apeldoorners met elkaar gaat verbinden en daardoor lokaal zaken doen gaat bevorderen. Bert Louise komt in het kader van

middagje uit. Aanstaande vrijdag 2 keer optreden in Orpheus met het programma Allemaal Angst van Robert Long. Hij doet uit de doeken wat we kunnen verwachten. En natuurlijk kan ik niet zonder Olaf Bos, die mijn steunen toeverlaat is voor muziek en techniek. En hij heeft als volgende Annabel van Hans de Boy.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is er bewolking en schijnt af en toe de zon. Later vanmiddag overheerst de bewolking en kan er een spatje motregen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 23 tot lokaal 24 graden. Vanavond is het bewolkt en wat druilerig. Komende nacht wordt het meest droog met een mix van wolken en opklaringen. Bij een zwakke zuid tot zuidwestenwind koelt het niet erg af. Veel kouder dan 17 tot 18 graden wordt het niet. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag wordt een droge en warme dag. Met de zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd en rond het middaguur is het al meer dan 20 graden. In de middag is er geleidelijk wat meer bewolking met af en toe zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 25 tot 27 graden. De bewolking neemt in de middag verder toe bij een wind die noordwestelijk wordt. In de namiddag trekken vanuit het westen ook buien over die in de avond het oosten van de provincie bereiken. Mogelijk komt er wat onweer bij voor. In de nacht trekken de buien zuidoostwaarts weg. Het koelt af naar 12 graden.

Woensdag vallen er ook een aantal buien met tussendoor af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het minder warm met 17 tot 19 graden. Donderdag valt er in het noordwesten van de provincie nog een enkel buitje. In de rest van de provincie blijft het overdag droog met geregeld zon. Het wordt 18 tot 19 graden. In de avond volgen er vanuit het westen buien en valt er overal nattigheid. Vrijdag en zaterdag vallen ook enkele buien met 17 tot 19 graden. Vanaf zondag wordt het droger en zonniger met temperaturen van 20 graden of meer. We gaan naar Anita Meijer met Why Tell Me Why. When

0: Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Karin Beumer. Welkom, Karin.
1: Goedemiddag.
0: We zijn elkaar al eerder tegengekomen omdat je allerlei dingen doet. Maar dit is iets wat helemaal uit je eigen koken komt.
1: Dat klopt, helemaal.
0: Ja, vertel eens wat meer.
1: Het idee is eigenlijk ontstaan. Het idee van Ontwikkelen 055. Een platform voor coaches, trainers, adviseurs en opleiders in de gemeente Apeldoorn. Mm-hmm. Is ontstaan in coronatijd al.
0: Aha. Dus, en nu pas ermee verder gegaan?
1: Ja, ik ben een kleine ondernemer. Dus soms moet je inderdaad even keuzes maken waar je mee bezig bent.
0: Ja.
1: Maar het idee heeft altijd wel in mijn hoofd is doorontwikkeld. En ik heb ook heel erg de samenwerking gezocht met verschillende Apeldoornse ondernemers.

0: werknemer pas.
1: Oké.
0: Ja, dat vond ik, dat kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Toen ben ik samen met onder andere de Stichting Apeldoorns Business Collectives gaan kijken van nou, wat kan ik hier aan doen? En toen heb ik gekeken van nou, eigenlijk zou ik heel graag een platform willen maken waarop ja, echt die coaches, trainers, adviseurs en opleiders die zich richten op de persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of organisatieontwikkeling, als ik die nou samenbreng op één platform. Als ik van daaruit dan allemaal linkjes doe, allemaal marketing technische snufjes. Nou, dan moeten we toch ook op die pagina 1 komen met ons mooie aanbod van in onze gemeente.
1: Ja. En hoe ver ben je daar nu mee?
0: Nou, het is inmiddels gelanceerd afgelopen zomer.
1: Ja.
0: En ja, het is gewoon echt superleuk. En ik ben nu, de komende periode ben ik vooral nog op zoek naar al die professionals die zich hierop richten. Om vervolgens dan echt het platform te gaan promoten. En daarbij zoek ik ook weer heel erg te samenwerken met een gemeente Apeldoorn. Met een ondernemershuis Stedendriehoek. Met de businessclubs. Dus ik ga on tour de komende periode.
1: Ja. En als jij zegt, ik ga on tour, hoe ziet dat eruit?
0: Nou, ik ga alle businessclubs ga ik aanschrijven en vragen of ik daar iets over mag vertellen. Over dit platform. Ik heb, nou ja, wat ik zei, ik ben nu op zoek naar alle coaches. Maar uiteraard tijdens al die bijeenkomsten hoop ik ook te vertellen wat ik allemaal hoop te bereiken. En ja, om die manier eigenlijk economisch zaken doen, maar lokaal zaken doen ook enorm te promoten.
1: Ja, ja, je schuift ze aan en dan ga je er langs. En waar ben je al geweest?
0: Nou, er zijn heel veel verschillende interesses al. Ik heb hem natuurlijk in die zin in een hele gekke periode gelanceerd, midden in de zomer. Ook wel een beetje bewust, want ook dan gaan eigenlijk ondernemers heel erg nadenken over, nou, waar wil ik de tweede helft van 2026 me op richten. In de hoop dat ze dan ook dit platform voorbij hebben zien komen en zich daarvoor aanmelden. En ja, het zijn kleine organisaties, maar ook echte opleiders als Apeldoorn die in ieder geval hun interesse al hebben getoond. Ze staan er nog niet allemaal op.
1: Nee.
0: Maar de Aventus, de Saxion, daar staan allemaal gesprekken mee. Maar ook een Randstad waar ik mee in gesprek ben. En Randstad is dan eigenlijk een landelijke partner. Maar heeft natuurlijk ook hier in Apeldoorn echt een vestiging. En ze hebben een aantal nieuwe dingen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook gewoon heel erg leuk om met die organisaties in gesprek te gaan. Om te kijken, wat kunnen we voor elkaar betekenen?
1: Ja, ja. We gaan even naar een muziekje. En dan gaan we zo dadelijk weer verder over dat hele interessante ontwikkelen 055. Waar je al in ieder geval over de oorsprong wat hebt verteld. We gaan naar Dolly Parton. En het heeft alles te maken ook met 9 to 5. Hè, want je werkt. Ja, gaan we naar luisteren.

0: Tegenover mij zit dus Karin Beumer, die met het mooie plan is gekomen om een nieuw platform in Apeldoorn te maken, ontwikkelen 055. We hebben al een beetje gehad dat het bij jou begon te borrelen in coronatijd. En je vertelde net, terwijl we luisterden naar Dolly Parton, dat je ondertussen in ieder geval al 35 hebt. Maar misschien zijn de luisteraars even kwijt wat je precies zoekt. Dus geef het nog eens aan.
1: Nou, ik ben dus op zoek naar alle coaches, trainers en adviseurs en opleiders gevestigd in de gemeente Apeldoorn. Mm-hmm. Dat is wel echt heel belangrijk. Die zich dus richten op persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of organisatieontwikkeling. En eigenlijk verder zijn er geen eisen. En Ik wil eigenlijk benadrukken dat sommige mensen die ik nu spreek, die zeggen, ik ben zichtbaar genoeg, ik hoef daar niet op. Maar het is juist zo belangrijk dat we één platform krijgen waar al dit aanbod op staat. Alleen zo komen we met elkaar hoger in de zoekmachines. Ja. Maar juist ook dat als iemand net niet vindt wat hij bij jou vindt, laat hem dan inderdaad heel makkelijk kunnen overschakelen naar jouw collega op hetzelfde gebied.
0: Ja.
1: Waarbij die misschien wel die klik heeft, maar dat hij niet weer die hele zoekopdracht weer helemaal opnieuw hoeft te doen en weer al die pagina's langs hoeft te gaan.
0: Nee, want je richt het dan zo in dat het allemaal specifieke vakgebieden zijn.
1: Ja, nou, het kan dus inderdaad. We hadden het net in de pauze al over iemand die schrijvers coacht.
0: Ja.
1: Dat kan. Maar ik zou niet weten of er bijvoorbeeld hier in Apeldoorn iemand is die apothekersassistentes opleidt of bijschoolt of omschoolt. Ja. Of iemand in de bouw. Mm-hmm. Die bepaalde opleidingen ook zichzelf weer eigen wil maken. Er is echt zoveel verborgen hier in Apeldoorn. En we zijn heel bescheiden in Apeldoorn.
0: Ja,
1: en dat zit ons ook soms wel enorm in de weg. Vooral bij dit soort nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja. Kun je nog wat voorbeelden noemen van mensen die al bij jou zijn gekomen?
1: Nou, op dit moment heb ik heel veel coaches op het gebied van leiderschap of op het gebied van gedrag, op het gebied van inclusiviteit. Wat ik net al voor het nummer van Dolly Parton vertelde, was inderdaad opleiders die ook denken, hier heb ik in ieder geval interesse in om daarover het gesprek aan te gaan. Maar mijn oproep eigenlijk is echt, coaches, trainers, adviseurs van Apeldoorn, meld je via info@ontwikkelen055.nl. Meld je aan of bel mij op 06-54-702-705. En laten we samen gewoon zorgen dat al het mooie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team- of organisatieontwikkeling helder wordt op dit mooie platform.
0: Nou, kijk, je hebt ondertussen al heel snel genoemd waar belangstellenden naartoe kunnen. Ik denk dat we dat straks nog een keertje gaan vragen, want dat heeft men natuurlijk zo snel niet kunnen noteren. Dat zit erin. Wat heb je je tot doel gesteld uiteindelijk? Wat moet het? Hè?
1: Nou, als ik kijk een beetje bij Kamer van Koophandel, dan en als ik zocht, nou, dan kwam je echt wel op 3000 of meer mensen die binnen deze categorie vallen. Ik zou het liefste natuurlijk allemaal, misschien is dat een utopie, maar ik zou toch wel richting die 1500 tot 1000 willen. En als het daarmee een krachtig medium is waar we niet gewoon omheen kunnen, zou het super mooi zijn als het in de komende jaren nog verder gaat groeien. En je kunt je gewoon

0: gratis aanmelden.
1: Ja.
0: Er zijn pakketten voor wat extra zichtbaarheid, maar het is gewoon, meld je gewoon gratis aan op het platform.
1: Nou, kijk, en dan begrijp ik net, de Kamer van Koophandel, moet jij je daar ook op zetten?
0: Nee, ik ben, ja, als ondernemer sta ik daar sowieso bij ingeschreven. Maar eigenlijk alle coaches, trainers, adviseurs, die staan wel ingeschreven als bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Alleen het lastige is ook dat wanneer is iemand een coach? Ja. De definitie van coach is natuurlijk best wel ingewikkeld. Weet je, sta je ingeschreven? Denk je dat je coach bent? Meld je gewoon aan.
1: Ja, want daar heb ik geloof ik ook wel krantenartikelen over gelezen. Van wanneer mag iemand zich coach noemen en wanneer ben je coach? Dus dat is inderdaad iets waar men het nog wel eens over zou kunnen verschillen in mening.
0: Nou, binnenkort verschijnt er volgens mij deze maand, of anders begin volgende maand, heb ik daar ook een leuk artikel over geschreven. Wat is nou mijn definitie van een coach? Dus ga gewoon kijken op de socials van Ontwikkelen 055.
1: Nou, dat lijkt me een heel goed onderwerp. Als je nog één keer weer wilt aangeven waar mensen naartoe kunnen.
0: Ga ik doen. Het mailadres als je interesse hebt om deel te nemen is info@ontwikkelen055.nl. En wil je even telefonisch contact om te sparren of het ook iets voor jou is, bel dan 06-54-702-705.
1: Nou, hebben we alles benoemd?
0: Volgens mij wel.
1: Nou, helemaal goed. Ontzettend leuk, Karin Beumer, dat je naar de studio wilde komen om meer te vertellen over je initiatief Ontwikkelen 055. En heel veel succes gewenst.
0: Dankjewel.
1: We gaan nu naar Summer of 69 van Bryan Adams.

Karin Reinders, directeur-bestuurder van CODA, Ingrid de Bond, wethouder van onderwijs, en de nieuwe kinderburgemeester Levy openen komende vrijdag 18 september de nieuwe CODA-bus. Om 2:30 is het officiële onthullingsmoment bij de halte van CODA-bus de PCBO De Diamant, het rooster aan de Laan van de Leeuw in Apeldoorn. Na de officiële opening is er van alles te beleven. Knutsel je eigen boekenworm, boekenlegger en doe mee met de Boekenbus Speurtocht. En natuurlijk is iedereen welkom om de bus van binnen te bekijken. De CODA-bus rijdt door Apeldoorn en omliggende gebieden. Deze buurtbibliotheek op wielen brengt een wisselende collectie boeken rechtstreeks naar jouw buurt. Bekijk de route en haltetijden van CODA-bus op coda-apeldoorn.nl/CODA-bus. En nu gaan we naar Dolly Dots met She's a Liar.

Paaltjes op het fietspad zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Daarom organiseren de Fietsersbond en Has Koning op zaterdag 19 september de landelijke Paaltjescheckdag. Fietsers in heel Nederland kunnen op een online kaart via fietsersbond.nl/paaltjescheckdag aangeven waar paaltjes staan. Prince and the Revolution met Purple Rain.

van Aha. En we proberen ondertussen Bert Louise te bereiken, die aanstaande vrijdag wel 2 optredens heeft vanwege Middagje Uit. Een ochtendvoorstelling en een middagvoorstelling. En hij gaat daarin Robert Long. Gaat hij met allerlei mogelijke songs, zowel Engelstalige als Nederlandstalige, gaat hij ten gehore brengen. We gaan even kijken. Heb je Kalverliefde klaarstaan? Zullen we die laten horen? Dan weten we in ieder geval van Robert Long, hebben we in ieder geval een idee.

0: wat had je...
1: Ja, het is natuurlijk heel jammer om zo'n prachtig lied van Robert Long te onderbreken, Kalverliefde. Maar ondertussen hebben we Bert Louise aan de lijn, die dat, denk ik, aanstaande vrijdag ook gaat vertolken. Goedemiddag, Bert.
2: Dag, Tineke. Goedemiddag, luisteraars ook.
1: Ja.
2: Hallo.
1: Ja, want ik had willen beginnen anders door te zeggen van... hij woont en werkt sinds enkele jaren in Engeland... maar keert regelmatig terug naar Nederland voor optredens... en theaterprogramma's zoals Jules de Korte en Robert Long Tribute. En
2: yes. Ja,
1: het laatste is dus aanstaande vrijdag aan de beurt, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. En ik durf rustig wel even een tipje van de sluier op te lichten. Ik speel inderdaad Kalverliefde.
1: Ja, en je hebt het de titel gegeven, Allemaal Angst.
2: Ja.
1: Dat is ook een van de bekende nummers natuurlijk van Robert Long. Ik vroeg me af, hey, jij bent blind geboren. Heb jij ooit angst gehad voor bepaalde dingen?
2: Regelmatig. Om maar eens een paar voorbeelden te geven van afgelopen weekend. Ik reisde uit Duitsland terug naar Nederland. Ik had daar een optreden vrijdag.
1: Ja.
2: En als dan de trein vertraging heeft en die heeft dat in Duitsland... en je gaat daar de dingen door missen, ja, dan heb ik angst, ja.
1: Ja, ja.
2: Best wel angstig. Om maar eens een simpel voorbeeld te noemen, maar... er zijn wel meer dingen waar je angstig voor bent. Als je bijvoorbeeld met een been ergens tegenaan loopt en het is open, dan heb ik ook angst.
1: Ja.
2: Dat vind ik ook griezelig. Ja. Ja. En dat is dan meer met de handicap te maken. En als je het ook even op het wat wereldlijke doorvlekt, in de wereld waarin we nu leven, heb ik ook best wel veel angst. Ja. Dat er allemaal gebeurt. Dat is best angstig.
1: Zeker, zeker.
2: Ja.
1: Wat ik me ook afvroeg, kom jij uit een muzikaal gezin? Want vanaf je zevende, hè, je hebt al op je zesde ontdekte je piano, begon je met improviseren. En vanaf je zevende heb je muzieklessen gehad.
2: Ja, nou ik denk dat mijn ouders muzikaler waren dan ze zelf vermoeden.
1: Aha.
2: Mijn moeder kon heel mooi zingen, kon mijn vader eigenlijk ook best wel. En ze hadden best wel aanleg, luisterden ook wel naar muziek, maar ze hebben er zelf eigenlijk nooit iets mee gedaan.
1: Nee.
2: Dus ik verwacht wel dat ik dat van beiden heb geërfd en georven, hoe zeg je dat?
1: Ja.
2: En, maar goed, ik was wel heel gelukkig dat mijn moeder vermoedelijk toch wel onbewust begreep dat muziek voor mij heel belangrijk was.
1: Ja.
2: En liet ze mij dus gewoon naar de radio luisteren. En ja, dat was voor mij een waanzinnige tijd. Dus ik slurpte alles op, figuurlijk dan, wat er muzikaal aangeboden werd.
1: Ja.
2: Hey, ik zoog dat op. En ja, ik vond dat fantastisch. Ja, en een groepsleidster van mij, toen ik op Bartimeest dan zat in Zeist, ik ben dus blind, die ontdekte dat. En die had zoiets van, ja, jij moet op les. Dit moeten we gewoon gaan uitvergroten.
1: Ja.
2: Dat is een talent. Nou, dat zal zij gedacht hebben. Het is trouwens ook leuk. Ze komt vrijdag ook bij de ochtendvoorstelling.
1: Kijk eens
2: aan. Dat vind ik wel heel, heel bijzonder. En nou ja, zo is het balletje begonnen te rollen, Tineke.
1: Ja.
2: En die lessen hebben uiteindelijk geleid tot het conservatorium... waar ik klassiek piano, doserend muziek, musicus, pianist heb gestudeerd.
1: Ja, je hebt een indrukwekkende cv. En je hebt dus bij ons, mijn middagje uit 2 jaar geleden... heb je als Jules de Korte gedaan. Omdat dat het jaar was waarin hij 100 werd. En nu heb je Robert Long. Maar jongen, wat heeft hij een teksten, een moeilijke teksten en moeilijke muziek. En dat moet je allemaal onthouden.
2: Ja, dat klopt ook. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat wat mij motiveert erin is gewoon wat hij zegt in die teksten.
1: Ja.
2: Dat is voor mij zo'n motivatie. Ik vind dat hij, ja, het spreekt mij heel erg aan. En omdat het je aanspreekt, ja, ik moet wel zeggen dat ik, in tegenstelling tot Jules de Korte, lopen de teksten toch iets anders.

0: heeft me iets meer moeite gekost. Maar dat heb ik er graag voor over. Omdat ik die boodschap zo belangrijk vind die hij door middel van zijn teksten geeft. Namelijk mensen, kijk gewoon eens verder dan je neus lang is. En bekijk het ook eens van die kant. En dat vind ik fantastisch. En ja, vooral liedjes als bijvoorbeeld Torbekkenplein. Nou, dat gaat mij elke keer als ik het speel, gaat mij dat gewoon zelfs door merg en been. Als je dan hoort hoe hij een situatie beschrijft, waarin iemand eigenlijk gewoon getrouwd is voor de vorm, maar eigenlijk niet voor zijn geaardheid kan uitkomen. En hoe hij dat op een hele simpele manier uitdrukt. Maar zo mooi, doe dat maar eens. Ik vind dat fantastisch.
1: Ja.
0: En die teksten zoals Josje, nou, dat is een enorme lap tekst. Robert zegt zelf altijd wel dat hij hele simpele melodieën heeft. Maar dat, ja, dat vind ik zelf eigenlijk soms niet.
1: Nee,
0: maar zijn teksten zijn zeker wel, zijn best wel ingewikkeld, maar zo mooi.
1: Ja. Ja, weet je, ik zou wel een uur met jou kunnen praten over de muziek van Robert Long.
0: Oh ja.
1: We lopen natuurlijk richting het eind van deze matinee. Maar we gaan toch nog eventjes reclame maken voor jouw optredens aanstaande vrijdag. Om 11 uur zijn er nog kaarten. Om 3 uur 's middags is de uitverkocht. Maar jij hebt gelukkig toegezegd dat je ook wel om 11 uur wilde komen.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk met z'n allen ontzettend van genieten van jouw optreden met muziek. Zowel Engelstalig als Nederlands, heb ik begrepen.
0: Ja, er zit ook wat Engelstalige liedjes. En de echte kenners weten dan vermoedelijk wel waar ik het over heb.
1: Ja.
0: Maar weet je, het is, ik hoop ook, en dat is natuurlijk altijd zo als je een show voorbereidt. Dat was net als met Jules de Korte ook.
1: Ja.
0: Van, heb ik de juiste balans? Is het gewoon, zijn de nummers soms te lang? Dat heb ik bij, want hij heeft soms hele lange nummers geschreven.
1: Ja.
0: En hele korte. En dan moet je gaan schiften. En dat vind ik best moeilijk. Maar heb je dan de juiste keuze gemaakt? Nou ja. Aan het eind van de dag zal ik het weten.
1: Ja, en je doet het 2 keer. Dus je kunt ook 2 keer met... Want ik neem aan dat je na die tijd ook wel voor een meet and greet
0: zeker. Bent. Ja, dat vind ik net zo belangrijk. Ik wil even graag handen schudden. En het is gewoon net alsof je gewoon weer in jouw thuis komt. En ik weet...
1: Nou,
0: neem niet
1: kwalijk,
0: sorry.
1: Heel fijn dat het gelukt is, Bert Louise, om elkaar te spreken voor dit interview. En ontzettend veel succes verder met de voorbereiding voor vrijdag. En natuurlijk heel veel plezier ook voor jezelf.
0: Hartelijk dank, Tineke. En ik denk dat we elkaar vast wel gaan zien.
1: Ja,
0: en,
1: zeker weten.
0: Luisteraars. Ja,
1: we lopen naar het eind van het 2e uur van deze matinee van maandag de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u er was bij de matinee. En graag tot de volgende keer. Olaf Bos, dank je wel voor de muziek en de techniek redactie. Dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En we gaan eruit met Billie Jean van Michael Jackson.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanval op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom weer bij een aflevering van De Steden Driehoek draait erdoor. We schrijven alweer dinsdag. Prinsjesdag is het toch? Ja, het is volgens mij vandaag weer Prinsjesdag. We schrijven 15 september 2026. We begonnen met misschien wel een van de succesvolste soft rock duo's uit de jaren 70. Wij trapten deze Steden Driehoek draait door af met Your Mama Don't Dance van Loggins en Messina. En de duo dat ontstond eigenlijk per toeval als een kortstondig studioproject. Jim Messina was al een doorgewinterde muzikant en producer. Ex-Buffalo Springfield en Poco. Werkte als producer voor Columbia Records. Kenny Loggins was een jonge, nog onbekende singer-songwriter die net een platencontract had getekend. En Messina bood aan om het debuutalbum van Loggins te produceren. Tijdens de opnames speelde en zong Messina zo intensief mee dat ze besloten de plaat uit te brengen onder naam Kenny Loggins with Jim Messina Sitting In. Het album sloeg aan en de chemie bleek zo sterk dat ze als een officieel duo doorgingen. En Your Mama Don't Dance, dat was toch wel een van de grootste hits. Een van de grootste hits. 1976 ging het duo vriendschappelijk uit elkaar om solo-ambities na te jagen. Kenny Loggins groeide uit tot de onbetwiste King of the 80 Movie soundtracks. Met gigantische hits als Footloose, Top Gun en Caddyshack. En Jim Messina keerde terug naar zijn roots in de country rock en Latin geïnspireerde folk. Bracht solowerk uit en werkte weer als producer. En deze Mama Don't Dance, dat gaat dan over de rebelse jeugdcultuur uit de jaren 50 en 60. Het verhaal vertelt het verhaal van tieners die 's avonds laat uit willen gaan om te dansen en liefde op te zoeken. Maar constant worden tegengehouden door strenge ouders en autoriteiten. Hey, goedemorgen. Ja, dat was een handmondvol. Lekker veel muziek tot een uurtje of 12. Never Been in Spain, het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. En straks natuurlijk tegen de klok van 11:30 weer een country plaat uit de lijst van het blad Rolling Stone voor je klaarstaan. We gaan naar 2014. Sturgill Simpson. Turtles All the Way Down op plekje 142. Lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. Dit is Gino Vanelli en Wild Horses. MUZIEK

Haar bescheiden hitje van Fitz en de Tantums uit 2010 alweer. Ik had een money grabber voor je klaarstaan. Hey, ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan en een nieuwe artiest die ik graag wil introduceren. Ik had nog nooit van de man gehoord. Ik hoorde hem zelf voorbij komen. Wanneer was dat? Gisteren vanochtend op de radio. Ik denk, oh, ik vind hem wel leuk. Want ik wist eigenlijk helemaal niet wat nieuwe muziek is. De man heet Brooks Mason, maar hij heeft een artiestennaam en dat is Eddie Ninefold. En dat schrijf je dan gewoon Eddie met IE en dan een 9 en een V. En dat is een Amerikaanse blues, soul en roots muzikant, zanger en gitarist, afkomstig uit Atlanta, Georgia. En hij staat bekend om zijn rauwe, energieke vintage geluid en zijn humoristische, meeslepende podiumpresentatie. Zijn muziek combineert klassieke Memphis soul, doordrenkt met blues en southern rock uit de jaren 60 en 70. En hij staat erom bekend zijn albums vaak live in te spelen in analoge studio's of zelfs geïmproviseerde ruimtes, zoals een woonkamer, wat zijn platen een rauw en organisch randje geeft. Beïnvloed door legenden zoals Albert King, Freddie King, Otis Redding, Sam Cooke en Muddy Waters. Heeft hij nou een cover heeft hij opgenomen? Ja, daar heb ik hem, zo heb ik hem dus leren kennen. Want ik heb namelijk Rock Your Baby voor hier klaarstaan. Onder andere van George McRae. Dus nieuwe muziek. Je gaat hem zeker deze week en volgende week de hele week horen. Dit is Eddie 9V en Rock Your Body, Baby. Ik heb mensen aan de lijn, hoor je dat? Mensen aan de deur. Bezoek, visite.

Live Forever Oasis had ik er voor je klaar zijn. En als je dat niet gehoord hebt, ja, het zat er al een tijdje aan te komen. Ik had het er vorige week al over, maar het is nu inmiddels ook officieel. Liam en Noel Gallagher, oftewel Oasis, gaat volgend jaar opnieuw op tournee met een band Oasis. En ja, dit keer gaan ze ook Amsterdam aandoen met in ieder geval 2 shows. De laatste keer dat Oasis hier optrad was in 2009 in de Heineken Musical. Inmiddels is dat de AFAS Live. En dit keer staan ze een deurtje verder in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat gaan ze doen op 16 en 17.

17 juli. Het stadion is meer dan 10 keer zo groot als hun laatste concert in Nederland. Even kijken. De 16, 17 juli. Ja, dat is één. Even kijken. En dan ga ik je ook nog even vertellen. Hoe kon je aan kaartjes komen? Er komt geen algemene ticketverkoop, waarschuwen ze. Wie kans wil maken om een ticket te bemachtigen, moet zich voor 17 september om 5 uur. Nederlandse tijd registreren. En dan ga je het volgens mij zelf ook wel allemaal meemaken hoe dat gaat. De nieuwe tournee van Oasis gaat op 21 mei volgend jaar van start in Glasgow. Ook op 23, 25, 28 en 29 mei staan ze op het podium van Celtic Park. Vervolgens volgen maar liefst 11 shows in het Etihad Stadion in Manchester. In juli is het de beurt aan Duitsland. Op 2 en 3 juli wordt de groep verwacht in de Allianz Arena in München. Vervolgens reist Oasis door naar Barcelona, waar de band op 10 en 11 juli 2 shows geeft. En dan komt Nederland aan de beurt op 16 en 17 juli. Daarna gaan ze nog naar Parijs en daarna gaan ze ook nog naar Rome. Hey, wil je er naartoe? Ja, succes met kaartjes te bemachtigen. Even kijken, zometeen liedje wat ik de hele week voor je mee ga nemen. Net even over 10:30 gaan we dat doen. Want eerst is het tijd voor R.E.M. en Man on the

0: Bob Sinclair had ik voor je klaarstaan. The Sound of Freedom. En daarmee kom ik op 5 minuutjes over 10:30 uit. Ik heb de originele versie klaarstaan van The Never Been to Spain. Het liedje dat ik deze week en vorige week voor je mee heb genomen. Hoyt Axton is het.
1: Well, I've never been to Spain. But I kind of like the music. Yeah, the ladies are insane there. And they sure know how to use it.

Hard had ik er voor je klaarstaan. En all I wanna do is make a love to you. Hey, we hebben een negatieve première in Apeldoorn. Een extra maatregel in de strijd tegen overlast op het Marktplein. Grote groepen mogen niet langer rondhangen op het Marktplein in Apeldoorn. Die maatregel neemt de burgemeester vanwege aanhoudende overlast. Het is een negatieve primeur in de gemeenten. In de binnenstad is al langer sprake van allerlei soorten overlast. Het gaat onder meer om geweld, drugshandel, diefstal en vernielingen. De overlast gaat zover dat ondernemers, bezoekers en ambtenaren zich niet altijd veilig voelen op het Marktplein. Even kijken, in 2020...

2024 registreerden handhavers bijna 1000 opvallende of verdachte situaties in het gebied. Ja, onacceptabel, noemt burgemeester Heers het vorig jaar al over de overlast. Daarom kwam er cameratoezicht rond het Marktplein. En sinds 2 weken geldt er een structureel samenscholingsverbod op het Marktplein. Een groep mensen mag zich daar niet meer verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer dat ongeregelheden kan veroorzaken. Zo'n verbod geldt niet bij betogingen, vergaderingen of godsdienstigingen samenkomen. Als een groep zich wel verzamelt op een verboden plek, volgt een bekeuring. Voor volwassenen is dat €390 en voor minderjarigen €95. Vorig weekend zijn op het Marktplein in Apeldoorn 25 boetes uitgeschreven. En dan vraag ik me dat af, wat is een grote groep? En kan ik dan bijvoorbeeld ook niet meer met mijn familie afspreken? Want afgelopen zomer, ja, dat doen we dan 1 keer per jaar. Gaan we altijd gezellig eten. En iedereen was wel op tijd voor het eten, maar het was zo warm toen we gingen eten dat we allemaal richting de avond zijn gekomen. En toen heb ik daar staan wachten. Ja, dan ben ik alleen. Ik ben geen groep. Maar op een gegeven moment kwamen mijn broers en aanhang ook eraan. En toen waren we toch snel met een mannetje of 8. Ja, mag je dan niet meer samenlopen op dat Marktplein? Mag je dan niet meer stilstaan en zeggen van kijk wat dat allemaal veranderd is? Ik vind het moeilijk. Cameratoezicht is er ook. Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja, zeker als je op het Marktplein rondloopt.

0: Ik had AC/DC voor je klaarstaan en Ride On. En dat staat op het album. Dat kan ik nou even niet 1, 2, 3 vinden. Zullen we nog een keer proberen. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. En dat is een album van AC/DC uit 1976 alweer. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 11 uur. Dan ben ik snel terug met het laatste uurtje van De Steden Driehoek Draait Door. Hey, ik heb nog nieuwe muziek klaarstaan die ik gisteren ook al heb gedraaid. Gaan we doen. En er is wat er te sprake gaat komen. We gaan eruit met Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. Wat dat betreft heb ik straks ook nog Boat on the River voor je klaarstaan. Ja, dat volgende uurtje onder andere. En ja, Willy Sommers gaat voorbij komen. Dat kan dan maar één liedje zijn. Maar voor nu, laatste plaat van dit uur. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Tot zo.
1: Yeah, I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. It was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden... met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede, het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door alweer. We begonnen met het Bijbelse verhaal van G. Coltrane, 1973 alweer. Go Like Elila. Het lied verwijst rechtstreeks naar het Bijbelverhaal over de profeet Elila. Volgens het verhaal stierf Elila niet op een traditionele manier, maar werd hij in een stormwind naar de hemel opgenomen door een strijdwagen met vurige paarden. In de songtekst refereert G. Coltrane op haar eigen sterfelijkheid in plaats van angst voor de dood of een sombere afscheid. Met een houten kist en een grasreek spreekt ze de wens uit om het leven net zo spectaculair en glorieus te verlaten als Elila. Op een kar met vlammende paarden rijdend door de lucht. Doodgaan hoeft niet grauw of akelig te zijn. Het wordt neergezet als een bevrijdende overgang. Ja, we hebben dat deze ochtend ook alweer gehad. Goedemorgen, dit is het laatste uurtje. Ik ben er tot een uurtje of 12. Dat zijn nog een dikke 53 minuten met lekker veel muziek. Zometeen op plekje 142. Sturgill Simpson, Turtle All The Way Down. Uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country hits natuurlijk. En dit is dan Black Slade en Amigo.

Ah, er is ook een Nederlandse versie van. Laat de zon in je hart had ik voor je klaarstaan. Dit was de originele uitvoering van Noëlle Sommers, de Belgische uitvoering. En René Schuurmans heeft de Nederlandse versie daarvan. En die schijnt dan weer bij Almere te worden gespeeld. Hey, ik had hem gisteren al gedraaid. Toen had ik er niet bij verteld dat het nieuwe muziek is. Dus ik heb nog een keer nieuwe muziek voor je klaarstaan. Het kwam uit op 9 september. En dat is Lee Fields samen met de Olympians. En wie zijn de Olympians? Is een instrumentale retro soul en R&B groep rond de Amerikaanse muzikant, producer en componist Toby Parsner. Parsner bracht voor dit project een topselectie van muzikanten uit de New Yorkse analoge soul scene bijeen. De bezetting bestaat uit leden van vooraanstaande Dubtone en Truth and Soul acts, waaronder de Dub Kings, de Menahan Street Band, de Buddhist Band, L. Michel's Affair en The Expressions. En The Expressions, dat is dan weer bekend van Lee Fields. En de Olympians samen met Lee Fields hebben deze Beatles opnieuw in een jasje gestopt. Ook deze ga je nog de komende tijd horen. Don't Let Me Down.

Stekker zal ik voor je klaarstaan. En Bo dan The River. En ja, ik draaide, startte deze plaat alvast in. Ja, dan moet ik hem ook helemaal draaien. Ik heb Sam Brown voor je klaarstaan. Dit is Stop.

Madonna en even kijken, Into the Groove had ik er voor je klaarstaan. Ja, Milan is ook al aangeschoven, maar het is 11:30, Milan. Dus ik moet eerst dit doen. Ik heb weer een plaat klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country songs. Inmiddels zijn we aangekomen bij 142. En er staat een man genaamd Sturgill Simpson. Turtles All the Way Down uit 2014. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Toen Sturgill Simpson in 2014 met de Modern Sounds in Country Music uitbracht, maakte zijn dwarsgevoel voor onafhankelijkheid hem tot de perfecte anti-held in het tijdperk van de Bro Country. Maar hij was geen standaard outlaw. Turtles All the Way Down bevond zich ergens tussen klassieke country en psychedelica en ontleende zijn titel aan een spreekwoord over het gebrek aan betekenis aan de basis van het bestaan. Simpson bracht zijn punten over met door LSD doordrenkte gitaren, visioenen van Jezus in vlammen en een baritostem die je tegelijkertijd de angst voor en de liefde van God kon bezorgen. Het blijft een prachtig idee, vertelde Simpsons de tijd aan Rolling Stone, dat alles vanuit één punt wordt uitgezonden en dat we allemaal deel uitmaken van één universeel gedeeld bewustzijn. Ja. Ik heb een liedje voor je klaarstaan. Oordeel zelf maar even of hij ook nog wat van die LSD gebruikt heeft toen hij het nummer schreef. Hij staat op plekje 142. Het komt uit 2014. Ik heb hem voor je klaarstaan en wat ik er altijd bij zeg. Veel plezier ermee. Dit is Sturgill Simpson. Turtles All the Way Down.

0: ik zei het net al, Milan die is aangeschoven, dus ik kan hem niet laten wachten. Heb je iets met country of zeg je nou nee?
1: Nee.
0: Maar dat kan groeien hoor, ik had er vroeger ook niks mee. En tegenwoordig kan ik het wel waarderen. En soms zijn het ook best wel leuke nummers hoor. Ik had laatst een nummer, ja, daar werd het hele country dan op de hak genomen. Maar je hebt ook nog ik noem het dan rap country, want jij was wel van de hip-hop. Little Nas X, heb je ook niks mee?
1: Vroeger luister ik dat wel eens. Vroeger, maar nu niet echt meer.
0: Die komt binnenkort ook op die lijst voor. En die gozer is helemaal een padje kwijt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zag laatst beelden van hem. Wat was hij? Toen liep hij naakt met alleen cowboylaarzen. Liep hij s'nachts door L.A. Plekje 142, Sturgill Simpson, Turtle All The Way Down. Morgen dan gaan we verder naar plekje 141, Diana Carter, Strawberry Wine. Hey, dit komt net vers van de pers. Jij bent wel van het voetballen. Ik vind het wel eigenlijk wel leuk om even te delen. De Johan Cruijff Arena krijgt in de premie. Je hebt het gelezen? Ja.
1: Nou
0: hopen maar tot er een mooie club de Champions League wint, hè?
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, ja.
0: Even kijken, de Champions League en de Europa League.
1: Ja.
0: Dus wie zit er in de Europa League? Het zou zomaar NEC kunnen zijn. het zou kunnen AZ. Nee, ja, dat denk ik niet. Ik weet ook eigenlijk niet wat er allemaal in de Europa League nog meer speelt. Juventus
1: speelt er in.
0: Ja, onder andere. Maar Juventus is ook helemaal niet meer zo goed.
1: Nee, klopt.
0: En de Champions League. Wat zat ik nou te kijken van de week, een paar weken geleden? Toen er was een Engelse voetballer en die zegt van Arsenal gaat winnen. Want voor 2 jaar geleden waren ze derde geworden. Afgelopen jaar tweede. En nu eerste. Dat was net zoals in Premier League. Dus ze zeggen ja, dus dat we zullen zien. Maar ik vind Arsenal ook een hele mooie ploeg hoor.
1: Ja, zou leuk zijn als ze in Amsterdam komen.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, de wedstrijd is op 11 augustus. Ik weet niet hoe serieus die teams dat nemen.
1: Nee, het is vaak toch een beetje een semi oefenpotje.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Ik doe dit en dan is het tijd voor de onderwerpen van de matinee. Wat heb je allemaal meegenomen?
1: Onder andere 21 september is er een OV-inloopspreekuur.
0: Openbaar dus, vervoer is dat dan, hè?
1: Ja, inderdaad, openbaar vervoer. Dus misschien dat er wel vragen over vandaag gesteld kunnen worden. Want er lag weer goed plat het OV in Nederland.
0: En kun je dan alles vragen?
1: Ja, over grote reizen met trein, bus, tram. Of over de OV-kaart, zeg maar, over de tijden. Je kunt van alles vragen.
0: Nee, want ik wil dan wel eens weten. En ik ga ook nog wel eens die discussies aan met conducteurs in de trein. Waarom zijn de Nederlandse treinen zo smerig?
1: Ja, dat is een goeie,
0: en
1: ja.
0: Als ik naar Limburg ga, dan betaal ik €60 voor een retourtje. Ik vind het zo smerig. En dan willen ze dadelijk ook nog hebben dat ik mijn tas niet meer op de stoel mag zetten. Nee. Dat ik dat op de grond moet zetten. Maar dan denk ik, ja.
1: Die vieze vloer.
0: Ik heb wel eens gehad dat ik dan dat ik mijn voeten tot je klak blijf. Waar is dat inloopspreekuur?
1: Daarvoor moet je echt gaan luisteren.
0: Ik probeer het toch iedere keer.
1: Ja, wat heb je nog meer? Trouwens voor meerdere provincies, dat wel. Voor de provincie Overijssel, Flevoland en Gelderland.
0: Ja, dus, oké. En jij had geluk, hè, vandaag?
1: Ja, als ik met de trein had moeten komen, dan was het hem niet geworden. Ja.
0: Het schijnen sabotageacties te zijn geweest.
1: Klopt.
0: Ja, waar ben je dan mee bezig? Wat heb je nog meer?
1: De krachten van kleur, een expositie in Galerie Apeldoorn van 6 verschillende kunstenaars.
0: Oké.
1: Het gaat vooral over kleuren en een beetje het nazomers effect moet het hebben.
0: Ja.
1: Het laatste bouwjaar van het Aquadoorn zwembad gaat in. Ze hebben afgelopen 4 september de hoogste top bereikt. Dat hebben ze gevierd. En nou gaan ze... Dat het hoogste punt is bereikt. En dat is ongeveer nog een jaar. Vanaf 2027 gaan ze open.
0: Okay. Hey, is het nou ook niet veel moeilijk dat je niet uit Apeldoorn komt? Dat je dan ook denkt, het zal mij wel wat. Niet zo rot bedoeld, maar...
1: Ik heb wel af en toe sommige dingen dat ik denk van... Ja, dit schijnt heel bekend zijn, maar ik ken het allemaal niet.

0: Nee.
1: Ja, dus het nieuwe zwembad is dat van ons.
0: Ja.
1: Ja, nee, daarom. Van hoe laat tot laat is de matinee?
0: 2 tot 4 weer.
1: En volgens mij zit Lydia er vandaag achter.
0: Ja, ja, dat klopt. Ook, ja.
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk om een plaatje erbij te zoeken die dan iets van die... En nog meer onderwerpen, want we hebben er 6, hè?
0: Ja,
1: ik heb nou even de hoogtepunten eruit gehaald. Ik kom met, bij de Black Pumas uit. Je had het over kleur, dit is Colors. Dankjewel.

0: Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Lange adem, Lovely Day van Bill Withers had ik voor je klaarstaan. En daarvoor had ik ook nog Robbie Williams en Mac the Knife. En ja, Robbie Williams heeft dan zo'n heel album met een big band opgenomen. En ik heb daar wel eens een documentaire van gezien. En dat was wel leuk, want Robbie Williams kwam als de grote Robbie Williams de studio binnengelopen. En daar stond dan zo'n big band, ook waar stond daar wel met ik weet niet hoeveel mensen. En die waren allemaal top muzikanten. En die hadden allemaal zoiets van, ja, leuk dat jij Robbie Williams bent. Wij kennen jou niet. Wij hebben onze sporen maar verdiend. Ga maar even lekker zitten en laat maar eens even zien wat je kan. Van dat album was Mac the Knife en heeft nog wel meer klassiekers opgenomen. En daarvoor, ja, een beetje treurig nieuws van Macklemore. En Ryan Lewis had ik voor je klaarstaan. Thrift Shop. Macklemore stond in het voorprogramma van Ed Sheeran in Amerika. Maar hij is eruit gebonjourd. Hij had op het podium tijdens een van zijn optredens een pro-Palestina-leuze geroepen en Palestijnse vlaggen laten zien. En daar waren ze in Amerika niet zo heel blij mee. Sommige stadion-eigenaren hadden tegen Ed Sheeran gezegd als Macklemore in het voorprogramma staat, mag je ook niet bij ons komen optreden. En Ed Sheeran koos eieren voor zijn geld. Het is bijna 12 uur. Dit was de Stedendriehoek draait door. Zometeen tussen 2 en 4 natuurlijk de matinee. Morgen vroeg ben ik er weer voor een nieuwe Stedendriehoek draait door. En dan ben ik er weer tegen de klok van 10 uur. We gaan eruit met onvervalste disco van de Tramps. Dit is Disco Inferno.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Wat gaan we doen het eerste uur van deze matinee? Nou, we gaan het hebben over het jubileumseizoen van de jonge meesters Willep, want die bestaan dus 10 jaar. En we gaan het ook hebben over de OV-ambassadeurs, want die helpen jou graag op weg. En 6 beeldend kunstenaars van Stichting Atelier Apeldoorn fleuren ons op met de expositie De Kracht van Kleur. Nou, en we hebben ook veel muziek klaarstaan. Nu Doe Maar met Politiek Man.

0: bananen. Krom.
1: Ja, waarom? Hans de Lauter staat aanstaande culturele donderdag 17 september centraal. De schilder en luthier van beroep wordt die avond geïnterviewd over zijn leven, zijn vak als instrumentenbouwer en zijn kunstenaarschap. Ook zijn passie voor snaarinstrumenten wordt besproken. Dit is al zijn passie sinds dat Hans 13 is en is ontstaan door de film Woodstock. Ben je benieuwd naar Hans? Kom dan naar de culturele donderdagavond op 17 september. Het zal duren van 7 uur tot en met 9:15. En het evenement vindt plaats in Galerie Apeldoorn. Dat is in de Oranjerie 170-172 op de eerste verdieping aan het einde van de roltrap.

0: Dit was Mecha met All About The Money. In september dan gaat het jubileumseizoen van start van de 10 jaar jonge meesters Willep. En tegenover mij zit Harold Rossing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier naartoe bent gekomen om erover te vertellen over deze feestelijke gebeurtenis. Een muzikale feestelijke gebeurtenis. Want waar staan de jonge meesters Willep voor?
1: Nou, eerst en vooral geven wij een podium aan jonge mensen, jonge muzici. Net afgestudeerd of bijna afgestudeerd aan de conservatoria in Nederland. Om ze een podium te geven en ervaring daarmee op te doen. Mm-hmm. Bij ons in de kerk in Wilp.
0: Ja.
1: En daarmee het publiek ook met de grote artiesten van morgen kennis te laten maken. En dat hebben we in de afgelopen 10 jaar ook echt laten zien dat dat is gebeurd.
0: Ja, ja. Hoe is dat ontstaan?
1: Het is ontstaan uit de wederopbouw in feite van de dorpskerk van Wilp.
0: Ja.
1: Met verenigde krachten van de gemeenschap van Wilp opnieuw is opgebouwd. En men dacht, hoe kunnen we die kerk nog beter benutten?
0: Mm-hmm.
1: En een rondgang langs de verschillende bekende conservatoria en muziekinstrumenten, begeleiders, leverde op dat er behoefte is aan een podium voor jonge meesters.
0: Wat mooi. Ja. En zo hebben jullie dat opgepakt.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet je nog aan die muzici komen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe is dat verder gegaan?
1: Het eerste bestuur heeft het volledig zelfstandig gedaan. Op zoek geweest naar contacten met conservatoria. Bijvoorbeeld in Amsterdam, maar zeker ook in Zwolle. Mm-hmm. Om ook lokale muzici op het podium te krijgen. De afgelopen jaren zijn we geholpen met de enorme steun van een professionele programmeur.
0: Mm-hmm.
1: Peter.
0: Ja.
1: Die fantastisch de muziekwereld kent.
0: Dat scheelt.
1: En dat scheelt een hele hoop.
0: Ja, ja. Dus zo is dat ontstaan en dan gaat het rollen. En nu zijn jullie 10 jaar verder.
1: Ja.
0: Wat is daar? Kan je wat hoogtepunten vertellen uit die 10 jaar? Het zijn misschien allemaal hoogtepunten, maar wat is nou echt opgevallen die 10 jaar?
1: Nou, ik ben er zelf nu een jaar of 4 bij betrokken. En wat ik boeiend vind is dat als je het lijstje langsloopt van de mensen die de afgelopen 10 jaar in hebben opgetreden, dat ik als actief luisteraar, een bezoeker van concerten, allerlei muzici voorbij heb zien komen waarbij ik denk, hey, die zijn in Wilp geweest.
0: Ja.
1: Hey, die is in Wilp geweest.
0: Hoe leuk is dat?
1: Dus blijkbaar hebben we een neus, ik mag inmiddels wel zeggen, hebben we een neus voor talent dat over een paar jaar echt op de grote podia staat.
0: Ja, ja.
1: En dat is ontzettend leuk.
0: Ja, en nu zitten jullie in dat jubileumseizoen.
1: Ja.
0: Dat gaat dus nu van start zo'n beetje. Hè? Deze zondag gaat het voor het eerst weer gebeuren.
1: Ja.
0: Want wie komt er dan spelen?
1: Nou, hij is een voorbeeld van een nog jonge pianist die waarvan ik bijna zeker kan zeggen, over een paar jaar horen we meer van hem. Mm-hmm. In dit geval is het een Portugees. Luis da Rosa.
0: Ja.
1: Die werk gaat spelen wat bijzonder complex is. Van een Poolse componist Kordowski.
0: Ja.
1: Kordowski kennen we hoegenaamd allemaal niet, maar we kennen allemaal wel Chopin.
0: Uh-huh.
1: En Kordowski heeft zich na het overlijden van Chopin geïnspireerd door, laten inspireren door Kordowski. Door Chopin. En de stukken van Chopin gehercomponeerd in feite. Met nog een moeilijkheidsslag eroverheen. Als het nog niet moeilijk genoeg was.
0: Nee, precies. Ja.
1: Maar de muzikaliteit is behouden.
0: Uh-huh.
1: En dat maakt dat het een ongelooflijk interessant programma is.
0: Ja, ja, dus dat komt dan aanstaande zondag bij jullie in die kerk.
1: Ja.
0: En het is altijd in de middag, hè?
1: Het is altijd in de middag. Zondagmiddag begint het concert altijd om 3 uur.
0: Mm-hmm.
1: En vanaf 2:15, 2:30, dan druppelen de mensen binnen.
0: Ja,
1: en worden warm ontvangen met een drankje. Daarna kan de muziek beginnen.
0: En je zit er echt met je neus bovenop, hè?
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja,
1: het is een kleine kerk.
0: Ja.
1: Dus we zijn onder elkaar, zeggen we dan.
0: Ja.
1: En er is ook echt mogelijkheid om contact te hebben met de muzici vooraf en achteraf. Mm-hmm. Liever achteraf. Over de kwaliteiten, over hun speelkwaliteiten. En ik vind dat zelf ook persoonlijk ook heel erg leuk om daar een bijdrage te kunnen leveren.
0: Ja, wat vinden die muzici er zelf van? Want dat is natuurlijk inderdaad klein. Hè? Ze zijn soms ook wel gewend om in enorme grote zalen op te treden. Maar dan ineens is het best wel intiem.
1: Ja.
0: Wat vinden zij daarvan over het algemeen?
1: Ik hoor niet anders van muzici dan dat ze het enorm fijn vinden om bij ons op te treden.
0: Ja.
1: Ze zijn ook erg tevreden en verrast, positief verrast over de akoestiek van de kerk.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Vaak hebben kerken een hele lange nagalm.
0: Ja.
1: En dat valt in de dorpskerk ontzettend mee. Waardoor het voor muzici ontzettend prettig is om erin te spelen.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog wel iets waar je aan moet denken.
1: Ja.
0: Het jubileumseizoen, zei ik al. Met een aantal best wel mensen die ook al een keer bij jullie zijn geweest. Maar die zijn doorgegroeid.
1: Ja.
0: En ook weer gewoon terugkomen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Lucy Horst.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet niks.
1: Nee, wij zijn ontzettend blij en trots dat Lucy weer naar ons wil komen.
0: Ja.
1: Ze was in 2017 in het tweede seizoen van Jonge Meesters Wilp bij ons te beluisteren en te bekijken. En het is ongelooflijk leuk om haar nu weer terug te zien. En zij is een van de grootste voorbeelden van mensen die toen de tijd nog onbekend waren en nu de wereld overtrekken.
0: Ja, ja.
1: En Lucy is een multitalent, zo blijkt. Ze is begonnen met fluit, met de houten fluit. Daar heeft ze opzien in gebaard voor die keuze. Maar inmiddels heeft ze ook conservatorium afgerond voor zang en op piano.
0: Tjonge, jongen. Ja.
1: Dus het is echt een multitalent.
0: Ja.
1: En deze keer komt zij samen met haar broer Kaspar, die violist is bij het Concertgebouworkest.
0: Nou, dat is ook niet...
1: Dus ja, zij gaan als duo ons jubileumconcert volgend jaar spelen.
0: Ja, hoeveel concerten worden er gegeven vanaf september?
1: Nou, normaal gesproken hebben wij een concertserie van 4 concerten per jaar. Maar dit jaar, vanwege het jubileumconcert, hebben we er 5 geprogrammeerd.
0: Ja, ja, ja. En ook weer nieuwe talenten die jullie dan tevoorschijn toveren,
1: zeker,
0: zeg maar.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in november komen Henk van Kampen en Else Gerards. Jonge mensen van 16 jaar.
0: Zo.
1: Eigenlijk de leeftijd die Lucy weer 9 jaar geleden had. Dus zo zie je maar hoe het zich ontwikkelt.
0: Dat is natuurlijk ook heel leuk. Hè?
1: En dat vind ik ontzettend leuk om te zien.
0: Juist die jonge mensen die zo bevlogen zijn. En
1: zeker.
0: Zoveel talent hebben.
1: Ja. En gewoon prachtig spelen.
0: En gewoon ook doorgroeien. Ja. En dat is wel heel mooi. En hard werken.
1: Zeker.
0: Heel hard
1: zeker,
0: werken.
1: Heel hard werken. Ja.
0: Top atleten, zeg maar. Als het ware.
1: Het is een absoluut topsport.
0: Ja, topsport.
1: Zo heb ik het ook wel gezien.
0: Nou, hartstikke mooi. Maar goed, komende zondag is het in ieder geval deze zondag dus al een concert.
1: Ja.
0: En daar kunnen we gewoon bij zijn. Hoe komen we aan kaarten? Kunnen we die aan de kerk krijgen? Of kunnen we die via een website bemachtigen?
1: Nou, beide kan.
0: Beide?
1: Via jongemeesterswilp.nl.

Dat was Harry Klorkenstein met Oh Den Haag. En we gaan het hebben over de popronde. Popronde, het grootste rondreizende festival van Nederland, is vrijdag 18 september te zien in het centrum van Apeldoorn. Je ziet de meest talentvolle acts van dit moment. Er zijn 40 optredens in 15 locaties.

0: Pakko, pakka. Met takka, takka, takka. Ta. Ja, het is een moeilijke titel eigenlijk. Maar goed, we gaan het over kunst hebben. 6 beeldend kunstenaars van Stichting Atelier Apeldoorn vleuren ons op met de expositie De Kracht van Kleur. En ik ga erover praten met Audrey Solomon. Goedemiddag.
1: Hoi, met Audrey.
0: Hallo. Ja, jullie brengen kleur. Hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, dankjewel dat ik iets mag vertellen over de groepsexpositie.

0: expositie. Nou, het gaat over de kracht van kleur. En het is elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1 en 5 tot en met 4 oktober in de Oranjerie.
1: Oh ja.
0: En ja, het is heel erg leuk, want het zijn 6 kunstenaars. Het zijn 3 mannen en 3 vrouwen. En we hebben allemaal een verschillende stijl. En we werken op gevoel en intuïtie. Nou, als eerste zal ik even de mannen introduceren. dat is Arnold Galafassi. Hij maakt abstracte landschappen. En het is echt heel mooi, want hij heeft een heel krachtig kleurgebruik.
1: Ja.
0: En dan heb je Roel Otto. Hij haalt heel veel plezier uit mooie dingen maken. En hij heeft verschillende technieken. En zijn adagium is heel erg leuk, want het is niet zeuren, maar kleuren.
1: Oh, kijk aan.
0: Ja.
1: Ja, dus en direct. Dan heb je, een beetje direct allemaal. Ja.
0: Ja, het is heel direct. Mm-hmm. En dan heb je Marcel van Ninnen. En dat is ook heel interessant, want hij gebruikt olieverf en multimedia, multitechnieken. Maar hij maakt ook gebruik van AI, Artificial Intelligence.
1: Ah,
0: en dat laat hij drukken op aluminium en ook op papier.
1: Ja.
0: En daarnaast maakt hij ook gedichten.
1: Oh,
0: en dat verzint hij allemaal zelf.
1: Ja, is dat dan, hoort dat dan bij het kunstwerk?
0: Ja, dat heeft hij wel apart volgens mij gedaan, die gedichten. En hij heeft ook aparte kunstwerken.
1: Ja, ja, dus maar ik bedoel, het gemaakt. Gedicht, hoort dat bij het kunstwerk? Of is dat gewoon, staat dat los van elkaar?
0: Deze gedichten staan los van elkaar, want hij heeft verkocht kaarten met gedichten erop.
1: Oh ja, ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: En dan, nou, dan komen de vrouwelijke kunstenaressen. En dat is Milena Tlusta. En zij haalt haar inspiratie uit de natuur. Elke ochtend gaat zij vanuit haar atelier gaat ze naar buiten en dan maakt ze schetsen.
1: Ja.
0: Van onkruid en van de planten in de tuin. En ze maakt ook wandelingen door het bos. En dat schetst ze eerst. En dan maakt ze hele mooie schilderijen in olieverf.
1: Oh, kijk.
0: En dat laat ze daar zien op de expositie.
1: Ja, ja.
0: En het is ook heel kleurrijk.
1: Dat zal. Ja, dat zal zeker zo zijn. Ja. En dan hebben we nog, even kijken,
0: en
1: Ingrid.
0: Dan heb, Ingrid Verheul. En ze maakt hele mooie beelden. En kleur is vaak belangrijk, mede bepaald voor de huid in haar beelden. En dat brengt dan de beelden ook tot leven. En dat is ook heel mooi om te zien. En ze zijn ook allemaal heel stevig gemaakt. Ze lijken heel broos, maar ze zijn heel stevig.
1: En hoe kan dat?
0: Omdat ze achter de schilderij, of schilderij, de beelden, gebruikt ze een bepaalde slipkrei. En dat zet klei en dat zet ze er tegenaan en dat wordt dan heel stevig.
1: Oh, kijk, ja. Nou, heel slim natuurlijk. Zo zie je maar.
0: Ja.
1: Ja, en jezelf?
0: Nou, dan kom ik. Ik ben Audrey Salomon. En mijn kunst gaat over de vrouw en ik beeld vrouwelijke lichamen uit. En dat doe ik in aquarel, en zodat ik de kracht en de kwetsbaarheid van de vrouw kan laten zien. En de lichamen die schilder ik op gevoel en intuïtie. En dan laat ik gewoon de verf af en toe ook zijn eigen gang gaan, want dat kan met aquarel.
1: Oh ja.
0: Want dat, dat is dat, dan heel veel met water en
1: ja,
0: kleur.
1: Ja, precies. Dat loopt dan uit, zeg maar, zoiets.
0: Ja, ja. Ja. En dan kan je echt ook het onverwachte kan je dan uitbeelden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dat schilder ik.
1: Ja, kennen jullie elkaar ook allemaal?
0: We kennen elkaar nu allemaal. En ik zit sinds kort erbij. Dus dat, maar ik heb ze wel allemaal leren kennen.
1: Ja, ja. Nou, dat is ook leuk, denk ik. Zo verschillend, maar dan toch samen de passie voor iets creëren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is echt, het is echt heel leuk gedaan. En kom vooral kijken, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. En vooral inderdaad in het weekend. Hè? Jullie staan er nu al vanaf 11 september tot 4 oktober. Je had het al wel een keer genoemd, maar wil je het nog één keer noemen wanneer we het kunnen bezoeken?
0: Het is vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1 en 5. En het is dan nog tot en met 4 oktober.
1: Ja, dus we hebben nog even de tijd om jullie te bezoeken. Is er ook altijd iemand van jullie aanwezig?
0: We hebben een rooster gemaakt. En op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er altijd kunstenaars aanwezig.
1: Oh, dat is leuk. Ja.
0: En ben ik elke zondag aanwezig.
1: Oh, kijk aan. Nou, dan helemaal leuk. Nou, heel erg bedankt voor alle informatie hierover. En heel divers, maar in ieder geval kleur. En ja. Dank je wel. En ik hoop dat er heel veel bezoekers komen.
0: Oké, graag gedaan.
1: Tot ziens, dag.
0: Doeg, doei.

0: Phil Collins met True Colors. De OV-ambassadeurs die helpen jou graag op weg. En ik ga erover praten met Pieter van der Kerkhof. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Wat zijn dat eigenlijk, OV-ambassadeurs?
1: OV-ambassadeurs is een hele groep vrijwilligers die informatie geven op vrijwillige basis over het openbaar vervoer in onder andere in Gelderland en in Overijssel. Doen we dat met een hele grote groep mensen.
0: Ja, bestaat dat al lang?
1: Het instituut bestaat al eigenlijk sinds het moment dat de OV-chipkaart is ingevoerd.
0: Ja.
1: Nee, de strippenkaart is ingevoerd.
0: Oh, dat is heel lang geleden volgens mij.
1: Dat is heel lang geleden en het is wel een dipje gehad in de loop van de jaren. Maar de laatste tijd is het weer in opkomst en gaan steeds meer provincies het ook overnemen.
0: Ja, ja. En hoe word je dan OV-ambassadeur?

0: aanmelden.
1: Je gewoon aanmelden. Dat is makkelijk.
0: Gewoon je aanmelden. Okay. Nee, als je een beetje belangstelling hebt voor het openbaar vervoer en je vindt het leuk om mensen daarover te vertellen en met mensen in gesprek te gaan om te kijken van hoe zij hun openbaar vervoerprobleem kunnen oplossen of kunnen invullen, moet ik zeggen. Nou ja, dan meld je aan en dan kunnen... Dan gaan we er met mensen aan de slag. Ze krijgen een korte opleiding. Maar het meeste leer je gewoon in de praktijk hebben.
1: Ja, ja, gewoon doen.
0: Gewoon doen. We hebben inloopspreekuren. En bijna elke stad wel elke maand eentje. En nou, dat betekent gewoon dat je een aantal spreekuren per maand doet. Nou, daar leer je een heleboel van. Je leert veel van je collega's.
1: Ja, precies.
0: Dus... Nou, en er is een website, een ondersteunende website, waar mensen informatie op kunnen halen. Maar het meeste is toch van, nou ja, je kent een beetje het openbaar vervoer in je eigen regio.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, en uit die kennis vertel je en verder probeer je op het moment dat er vragen komen... te kijken van, weet ik het uit mijn hoofd? Nee, nou dan zoek ik het op.
1: Zoek je het op, ja.
0: En, kan je het niet vinden, dan zijn er allemaal collega's die je ook willen helpen.
1: Oh, oké. Dus het komt eigenlijk altijd goed.
0: Het komt altijd goed.
1: Nu hebben jullie maandag 21 september van 2 tot 3:30... zijn jullie ook echt aanwezig hè, op een locatie, CODA, hè, in de Maten zie ik staan.
0: In de Maten, ja.
1: En daar kan je gewoon naar binnen lopen als je een probleem hebt met het OV.
0: Ja, ja, dat zijn wat ons betreft de open inloopspreekuren, zoals wij dat dan noemen. En daar kan iedereen gewoon binnenlopen. En nou, dan zitten we in het algemeen met twee mensen. En dan is het heel erg druk, dan splitsen we onszelf een beetje op. En anders dan doen we allebei, doen de twee OV-ambassadeurs elk gesprek samen. En dan krijg je eigenlijk... altijd wel informatie die je wil hebben.
1: Oh ja, ja. En nou ja, dit is dan één keer per maand, begrijp ik, hè? Toch?
0: Dit is één keer per maand en er is een telefonisch spreekuur als je wat sneller geholpen wil worden. En die is wat gespreid door, dus in ieder geval elke ochtend.
1: Oh ja.
0: En verder gespreid op een aantal middagen en avonden.
1: Ja, ja, dus je kunt altijd wel iemand spreken. Wat zijn nou de problemen waar mensen vooral tegenaan lopen?
0: Nou ja, het is nu natuurlijk een beetje onrustig in OV-land. Want de OV-chipkaart die is aan het verdwijnen.
1: Ja.
0: Er komt een OV-pas voor in de plaats.
1: Oh.
0: Dus allerlei mensen die zijn nu van... wat moet ik nou? Wat gaat er nou gebeuren? Er wordt veel geadverteerd door vervoerders met het reizen met de betaalpas.
1: Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk een hele eenvoudige en ook makkelijke manier van reizen.
1: Mm-hmm.
0: Het heeft een aantal beperkingen, maar laat ik zeggen... als je niet zoveel reist, dan is het een prima manier. Reis je vaker, ja, dan moet je nadenken of je niet een abonnement wil hebben. Nou, dan heb je een OV-chipkaart of een OV-pas weer nodig.
1: Oh ja.
0: Nou, dus dat zijn eigenlijk... We krijgen heel veel vragen vandaag de dag over het reizen met de betaalpas...
1: Oh ja, dat snap ik.
0: Het vroegere losse kaartje wat je vroeger kon kopen bij de trein of bij de buschauffeur... dat is eigenlijk vervangen door het reizen met je betaalpas.
1: Ja, precies. En zijn er ook mensen, ja, ik weet niet hoe, want jullie geven dan gewoon advies en zo, hè?
0: Ja.
1: Maar is het ook mogelijk als je je heel onzeker voelt, ik zeg maar wat, hè? Om met de bus of met de trein te rijden, dat iemand met je meegaat een keer of zo? Om die hele ervaring een keer te hebben?
0: Ja, nou ja, elke keer individueel doen we het niet, maar aan een aantal keren per jaar... maken we een proefreisje met mensen die dat leuk vinden.
1: Oh ja.
0: En die dus, laat ik zeggen, dan met elkaar... dan zijn kleine groepjes van 5 tot 8 mensen...
1: Precies.
0: Met 2 of 3 OV-ambassadeurs erbij.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we maken we een tochtje van Apeldoorn, Zutphen, Deventer... een stukje met de bus, een stukje met de trein... een stukje met de regionale trein. En dan laten we dus gewoon eigenlijk het hele proces zien van... Waar let je op een station? Hoe koop je een kaartje?
1: Ja, dat soort dingen.
0: Hoe check je in? Hoe check je weer uit? Wat doe je op het moment dat je moet overstappen? Maar goed, ook abonnementen komen langs. Dus lijkt
1: me...
0: Het is gewoon leuk. Ja. We volgen deze op 9 oktober.
1: Oh, kijk.
0: Dus... als je je aanmeldt, dan krijg je nog te horen of het 's middags of 's ochtends is, niet 's avonds, 's middags of 's ochtends is.
1: Oh ja.

0: Want dan kijken we, kijken eigenlijk elke keer weer even hoeveel deelnemers zijn er, wat is dan een handige manoeuvre, welke OV-ambassadeurs zijn beschikbaar op die dag.
1: Precies.
0: Nou ja, en we maken er een gezellige dag van met de koffie stoppen bij.
1: Ook nog.
0: Ja, nee.
1: Je zou gewoon elke keer mee willen, denk ik, hè?
0: Ja, dat mag hoor. Dat mag.
1: Ja. Nee, maar goed, ik snap hem. Nee, maar heel goed dat jullie er zijn. Want ja, soms zijn mensen toch onzeker. En het is fijn dat jullie gewoon te bereiken zijn. En dat het zo laagdrempelig is. Ik wil u bedanken, Pieter van der Kerkhof, voor de uitleg. En succes met al het werk. Dag.
0: Oké, graag gedaan. Dankjewel. Dag.

0: De Pasadena's met Riding on a Train.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Vanuit het zuiden laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt warm met 25 tot plaatselijk 28 graden in het binnenland. Aan zee blijft het koeler. Vanavond neemt vanuit het westen de kans op enkele buien toe, mogelijk met onweer. Morgen is het wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. De temperatuur daalt naar 18 à 19 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig met zonnige perioden, maar ook regen of buien. Donderdag waait het stevig en is het minder warm.

Ja, dat was Willem Duin met Willem. Ja, het is ook al heel lang geleden, maar ja, het blijft toch altijd nog wel een meezinger, hè? Ja, ik heb nog een berichtje over fietstocht met Gilde. Het fietsgilde Apeldoorn houdt op donderdag 17 september... de recreatieve fietstocht Heren van Dort. Hoofddoel van deze tocht is het dorp Badmen en het kasteel in buurtschap De Kring. En deze dagtocht van ongeveer 60 kilometer... vertrekt om 10 uur bij het restaurant KFC op de Boomboulevard in het Rietveld 1 in Apeldoorn. En voor meer informatie over deze fietstocht kunt u naar de website, dat is www.fietsgilde-apeldoorn.nl. Ja, en dan zijn wij ook alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We komen natuurlijk zometeen weer gewoon lekker terug met nieuwe onderwerpen en zo. U kunt ook nog een keertje naar onze website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Daar is ook nog steeds een doneerknop, dus wilt u wat doneren? Ja, dat is natuurlijk altijd heel fijn. U kunt ook altijd een verzoekje aanvragen. Dat kan naar verzoekplaat@rtv-apeldoorn.nl. En we hebben ook nog een telefoonnummer. En dat is 055 533 516.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het

0: bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinee met Lydia Oosthoorn.
1: En gelukkig ook nog met Alexander, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, waar gaan we het over hebben? Het tweede uur van deze matinee. We gaan het hebben over de ideeënavond Levend Landschap Weenum-Wiesel. Dat gaat samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de werkgroep Natuurlandschappen Cultuurhistorie. Er is een informatieavond, dat is morgen vanaf 19:30. En allerlei ideeën zijn welkom. En we gaan het ook hebben over het Apeldoorn zwembad. Want dat begint al gestalte te krijgen. Het is het laatste bouwjaar. En hoe zit het ermee en hoe gaat dat eigenlijk? Daar gaan we het ook over hebben. En we hebben ook muziek klaarstaan. En nu Guus Meeuwis per spoor.

We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is zaterdagmorgen 19 september de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleef Run. Georganiseerd bij atletieke vereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt of samen met vrienden, familie of collega's of voor iemand anders. Iedere euro is meegenomen. En het evenement begint om 8:00 's ochtends.

0: Sons and Preachers, Leave Your Hat On. Bewoners van Wenum, Wiesel en omgeving die zijn allemaal welkom 16 september... om eens even wat ideeën te spuien van hoe hou je het landschap levend in Wenum, Wiesel. Ik ga er eigenlijk over praten met twee mensen. Dat is Erik van Eek en hij is van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En zijn collega heet Jos Tiel Groenesteeg, als ik het goed heb. En die is van werkgroep Natuurlandschappen Cultuurhistorie. Nou, een hele mond vol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik eerst Erik het woord geven? Want je bent van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wat is je werk eigenlijk hierin?
1: Onze werkzaamheden die verrichten we in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Die wil graag dat bewoners van het buitengebied ook vanuit eigen motivatie en ideeën werken aan een fraai en duurzaam toekomstbestendig buitengebied. Ze hebben daar zelf als gemeente allerlei ideeën over, maar ze willen ook graag dat de dorpen zelf en de bewoners van die dorpen, moet ik eigenlijk zeggen, daar hun ideeën en hun bijdrage aanleveren. En ze hebben ons als Stichting Landschapsbeheer Gelderland benaderd om dat uit te voeren in Wenum, Wiesel en later in Loenen.
0: Oh ja, ja, ja. Maar eerst dus over Wenum, Wiesel. En wat is nou kenmerkend voor Wenum, Wiesel, het landschap?
1: Dat zijn de beken. Dat is de overgang Veluwe richting de IJssel. Een hele oude bewoningsgeschiedenis met vier typen landschap. Het is heel karakteristiek en heel verschillend tussen die hoge gronden van de Veluwe, het Veluwe massief, en de natte gronden rondom de IJssel. En wat daartussen ligt en hoe mensen dat in de loop van de eeuwen naar hun hand hebben gezet.
0: Ja,
1: om
0: ja.
1: Daar landbouw te kunnen bedrijven, om daar molens te laten draaien, om daar te kunnen wonen.
0: Mm-hmm. En willen jullie dat als het ware weer terugbrengen of willen jullie daarop voortborduren?
1: Ja, terugbrengen is niet zo'n heel goed plan, want we gaan niet terug naar de middeleeuwen.
0: Nee.
1: Het gaat dan meer om de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van die verschillen op zo'n korte afstand.
0: Ja.
1: Om die zichtbaar te hebben, omdat je kan snappen dat dit gaat van boven naar beneden. En dat gaat niet alleen over zichtbaarheid en herkenbaarheid, maar dat

0: heeft ook te maken met biodiversiteit.
1: Oh ja.
0: Welke soorten planten, welke soorten dieren leven nou in die overgang tussen hoog en laag, tussen nat en droog.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is al die, die verschillende gradaties in dat Wenum-Wiesel,
1: ja,
0: zijn van belang voor bepaalde soorten uit de biodiversiteit.
1: Ja, ja, ja. En daar ga je het dan ook over hebben. En bewoners kunnen dan bijvoorbeeld ook iets inbrengen van waar zij dan aan denken. En hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik wil eigenlijk vooral inspireren door nog eens even te zeggen, waar zitten we nou ook alweer? Dat weten ze natuurlijk wel als bewoners, Wenum-Wiesel. Maar ook dat ik net tegen jullie zeg, die verschillen en de waard, herkenbaarheid, biodiversiteit. En dan wil ik vooral horen waar bewoners zelf aan die kwaliteiten van dat verschillende landschap bij zouden willen dragen.
1: Ja.
0: Je kan dan denken, om het concreter te maken, en mensen die zeggen, ik ben toch wel een beetje bezorgd over de berichten over teruglopende biodiversiteit, met name van insecten.
1: Ja.
0: Kunnen we niet iets doen met overhoekjes of bermen inzaaien of beheren?
1: Okay, ja,
0: of absoluut. Kunnen we niks doen voor de uil?
1: Ja.
0: Dat soort dingen. Dus het moet uit mensen zelf komen.
1: Ja.
0: Ik probeer alleen te inspireren.
1: Ja, precies. Op die manier. En dit is dan de eerste aanzet. Hè? Dat is dus woensdag, dus morgen 16 september. Hè? Dan is het er een eerste avond. Hè? Maar dat is eigenlijk een soort brainstormavond, kan ik me voorstellen.
0: Precies.
1: Ja, precies. En dan gaan jullie daarna daar verder op door. Ga je het uitwerken wat er gekomen is van de mensen aan ideeën. En dan wordt het wat concreter.
0: Ja, mijn taak is om het op 7 oktober, dus 3 weken later, zeg maar, met dezelfde mensen hoop ik ook uit te werken. Van wat, als je dat dan vindt, wat wil je dan gaan doen? Hoe zou je dat kunnen aanpakken?
1: Ja.
0: En waar gaat het nou precies over? Welk deel van het dorp?
1: Ja.
0: En daarna zoeken we samenwerking met allerlei mogelijke partnerpartijen. Dat zijn overheden, maar dat kunnen ook bedrijven zijn. Die zeggen van ja, in ons beleid staat ook, of wij zijn ook van plan om dit of dat te doen. Kijken of we daar samenwerking kunnen vinden.
1: Ja,
0: en dan heb ik daar in totaal 3 jaar de tijd voor om regelmatig terug te komen en te horen hoe gaat het ermee, weer een beeldje te geven of een suggestie te doen. Zodat er inderdaad uit die ideeën van morgen projecten komen waar boompjes aangeplant worden, een boekje misschien geschreven, bermen worden beheerd, uilenkasten opgehangen, et cetera.
1: Ja, en daar is dan ook zeg maar geld voor.
0: Voor een aantal delen is het geld al geregeld, zeker ook voor beplanting. En voor andere dingen moeten we nog wel onderweg op zoek. Maar er zijn al dingen die zullen we sowieso uitvoeren.
1: Oh ja, ja, nou dat klinkt al goed. En ga ik even naar de collega, volgens mij. Jos Tiel Groenestegen, zeg ik het goed?
2: Ja, zeg helemaal goed.
1: Ja. En u bent van de werkgroep Natuur, Landschappen, Cultuur, Historie. En wat is de rol van jullie hierin?
2: Nou, wij zijn ontstaan toen de Dorpsraad in 2012 alweer een dorpsvisie heeft gemaakt. En daar zijn groepen mensen mee bezig geweest. En een van die groepen was, wij houden ons bezig met natuur, landschap en cultuurhistorie. En daar zijn heel veel ideeën opgeschreven. Ook samen hier toen met de bewoners. Die zijn neergelegd in de dorpsvisie. Bijvoorbeeld, wat mijn collega Erik net zei, meer groene bermen, bomen planten, allemaal van dat soort dingen.
1: Ja.
2: We hebben daar met de werkgroep Natuur en Landschap de afgelopen jaren aan gewerkt. Ook samen met de Stichting Landschap Beheer Gelderland. Dus zo zijn hier 2 klompenpaden ontstaan. We hebben, als het gaat om de cultuurhistorie, hebben we hier 2 windmotoren gerestaureerd.
1: Oh ja.
2: We hebben samen met erfgoedplatform Apeldoorn en Stichting Apeldoornse Monumenten een wandeling langs de 5 molens die hier in het gebied staan gemaakt van 7 kilometer.
1: Ja.
2: Een wandelingspad is dat. We hebben overal borden neergezet waarop je kunt zien wat er wat de cultuurhistorie was en wat er te zien daarvan nog is.
1: Mm-hmm.
2: Zo zijn er diverse activiteiten geweest.
1: Ja.
2: We hebben de afgelopen jaren ook weer samen met de Stichting Landschap Beheer 2 keer Wenum-Wiesel in het groen acties gehad. We konden mensen struiken en bomen aanvragen om die op particulier terrein te plaatsen.
1: Oh ja. Ja.
2: Dat is een buitengewoon groot succes geweest. Ik geloof dat het de eerste keer is van 16.000 struiken en bomen hier zijn geplaatst.
1: Zo.
2: De laatste keer was het iets van rond de 4.000. En dat gaat dan van fruitbomen tot allerlei struiken waar

0: vanavond?
1: Nou ja, we hebben al een aantal keer als leidraad, leidmotief, kun je zeggen, trots op ons landschap. Mm-hmm. Want dat mogen best zijn hier in Leeuwen-Wiesel.
0: Ja.
1: We merken ook dat heel veel mensen dat ook zijn. En we zouden ook graag willen dat iedereen dat ook gaat uitdragen. Hè. We zijn al bescheiden hier in Leeuwen-Wiesel, merk ik wel eens. Mm-hmm. We mogen best van de toren schreeuwen wat voor prachtig landschap we hier hebben.
0: Ja.
1: En ik hoop dat als mensen morgen komen en hun eigen ideeën aanleveren, dat ook verwezenlijk zien, dat ze nog veel meer het gevoel hebben van, dat hebben wij voor elkaar gebokst, mm-hmm. in plaats van de werkgroep Natuur en Landschap.
0: Precies,
1: of de gemeente
0: met elkaar.
1: Of de Stichting Landschap door Gelderland.
0: Ja, gewoon dat het dat voor iedereen is, en maar ook met elkaar bedacht is.
1: Ja.
0: En dat jullie daaraan werken op die manier.
1: Ja.
0: Nou goed hoor, goed bezig.
1: Ja, dat
0: is toch zo. Morgenavond is dat dan zover, om 19:30 in de Weenumhoeve, aan de Weemse Dwarsweg 99, voor de mensen die in jullie omgeving wonen, denk ik. Is het mooi als je in de gelegenheid bent om daar naartoe te gaan, denk ik. Om dat eens aan te horen, of misschien ook ideeën te leveren, wie weet.
1: Ja.
0: Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie hierover verteld hebben. Kom nog eens een keer in ons programma terug om eens te vertellen hoe ze het zich verder gaan.
1: Misschien nog één ding wat ik kwijt. We zitten hier toevallig in de Weenense Watermolen.
0: Ah, leuk.
1: Een historische molen uit 1313.
0: Ja.
1: Of toen is hij het eerst beschreven. Op dit moment is de Weenense Watermolen ook open voor belangstellenden. Dat is niet altijd zo, maar elke woensdag en zaterdag is dat zo.
0: Ah,
1: en dit is echt een centrale plek waar het hele dorp ook bij elkaar komt heel vaak. En van alles en nog wat te beleven is.
0: Ja.
1: En dat geldt niet alleen voor mensen, de bewoners hier, maar dat geldt ook zeker voor mensen die hier langskomen om eens even te komen kijken.
0: Ja, dat is zeker de moeite waard. Het is een hele mooie omgeving. Ik weet het uit ervaring. Hartstikke mooi.
1: Echt mooi, bedankt je.
0: Ja, goed om dat nog even te zeggen. Heel veel succes met de ideeënavond. En we houden het graag in de gaten hoe dat zich ontwikkelt. Dankjewel, Erik en Jos. Dag.
1: Dankjewel.
2: Heel erg bedankt. Dag.

Dat was Uriah Heep, als ik het goed zeg, met Easy Living. Het is alweer de 60ste editie van de Honing Natuur en Hobbymarkt, die op zaterdag 19 september rondom het dorpshuis Uggelens plaatsvindt. Het begint om 9:15 en eindigt om 16:00. Het evenement trekt elk jaar bezoekers van over het hele land om te genieten van de geur, smaak en gezelligheid. Aan de markt zal dit jaar ook een feestelijk tintje worden gegeven.

baspaarden kopen en de Blue Crew met de New Promised Land. Nou, mooi nummer, vind ik. Paaltjes op het fietspad zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Daarom organiseren de Fietsersbond en Haskoning op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Fietsers in heel Nederland kunnen op een online kaart via fietsersbond.nl/paaltjescheckdag aangeven waar die paaltjes staan.

0: Paardjes van Oranje.
1: Heren, heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, okay, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè. Opgesodemieterd.

0: koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen.
1: Nou, dat was Wim Sonneveld met Poen, Poen, Poen, Poen uit 1955. En daarvoor was het André van Duin met de Balletjes van de Koningin. Het is deze maand Piratenmaand bij de Julianatoren. Ja, een maand lang stoere piratenliedjes, vrolijke en spannende avonturen. Ook goed nieuws voor alle opa's en oma's, want die mogen tijdens de Piratenmaand gratis mee. De Piratenmaand loopt nog tot en met zondag 27 september.

0: B.B. King, She is Dynamite. En daarvoor Bamboleo met Gypsy Kings. Het hoogste punt van het nieuwe zwembad Aquadoren is bereikt. En dat was 7 september. Ik ga erover praten met Nicole Duur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het hoogste punt is dus bereikt. En dat was een feestelijk moment volgens mij, hè?
1: Ja, zeker. Wij vonden dat ook wel een moment om te vieren. Toch met een groot project voor ons, wat we uitgevoerd hebben. Dus de 13 meter hebben we gehaald.
0: Ja, de 13 meter is gehaald. Ja. En de 50 meter, is die ook al gehaald?
1: Nou, de 50 meter in die zin, het bad ligt er. De tegels zitten erin. Maar daar komen natuurlijk nog beweegbare bodems in. Het wordt een drukke bedoeling op de bouwplaats de komende periode.
0: Ja, want wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je hebt dan het hoogste punt bereikt, maar hoe gaat het dan verder?
1: Ja, eigenlijk is het hoogste punt dus echt meer de buitenkant van de contouren van het zwembad. Zo moeten we dat eigenlijk zien. Er zit ook al wat techniek in, maar eigenlijk is het nu de invulling, de tegelzetter. De laatste, zoals de whirlpool, wordt nog gemaakt. Daar hebben we ook tegels gedaan. De techniek wordt helemaal ingericht voor het zwembad. En natuurlijk komen dan de beweegbare bodems die zorgen dat mensen, dat vooral kinderen ook bijvoorbeeld daar kunnen zwemmen. Die worden ook erin bevestigd. Dus u kunt zich voorstellen dat verschillende leveranciers op dit moment in het zwembad aan het werken zijn.
0: Ja.
1: Die elkaar niet in de weg moeten zitten.
0: Nee, dat ook niet. Dus het moet goed gepland worden.
1: Zeker. Ja, ja.
0: Dat is ook nog een hele taak, denk ik.
1: Ja, gelukkig doen we dat niet zelf. Hè. Daar hebben we een aannemer voor aangesloten. Die vorige week natuurlijk Roelof Wint. Die was ook bij de opening van het zwembad. Heeft toen ook een praatje gedaan. Of bij het hoogste punt viering. Dat is aan hun om dat te coördineren en wij zien toe dat dat ook veilig gebeurt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou wordt het een zwembad voor heel Apeldoorn, hè? En wat komt er eigenlijk allemaal?
1: Nou, het belangrijkste wat hij al zei is het 50 meter bad, hè? Dat is iets waar we ook echt wel trots op zijn. Dat zwembad zou iets kouder zijn. De meeste mensen zijn dat wel gewend in een wedstrijdbad. Meestal zo'n 27 graden, dat lijkt warm. Maar dat is als je erin springt toch net wat kouder.
0: Mm-hmm.
1: En een doelgroepenbad wat warmer kan zijn en ook warmer gemaakt kan worden. Dat is ook 25 meter.
0: Oh, ja.
1: En ook voor zorginstellingen gebruikt kunnen worden. Voor, nou ja, daar kunnen wat speciale doelgroepen, maar ook kleinere kinderen die zwemles hebben gebruik van maken.
0: Ja.
1: Met er twee glijbanen in.
0: Okay.
1: Niet hele grote glijbanen zoals die bij me kan of bij het bosbad. Maar gewoon kleintjes die naar beneden gaan.
0: Mm-hmm.
1: Er komt een whirlpool in. En een Turkse sauna. Geen sauna, een Turkse stoombad.
0: Turkse stoombad, ja. Er is van alles te zien en te doen natuurlijk. En het komt dan in een mooi park te liggen, hè? Want het wordt helemaal groen gemaakt, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. Dus we gaan naast het zwembad komt ook een parkeergarage. Daar komen zo ongeveer 600 plekken in.
0: Oh, handig.
1: Dus we willen eigenlijk de auto's die nu eigenlijk op de plek voor het zwembad staan, willen we naar de garage verplaatsen. Zodat die ruimte voor de scholen, voor Aventus en Hoornbeek, ook vrijkomt om te vergroenen. Dus we hebben ook met hen afgestemd dat er een klein basketbalveldje komt.
0: Oh, ja.
1: Om ook voor de studenten die daar zitten af en toe even wat energie kwijt te kunnen in de pauzes.
0: Ja.
1: En het is wel het idee dat het ook voor de woningbouw die in het gebied komt, dat het ook een plek is waar je naar buiten kan, omdat het voornamelijk appartementen zullen zijn.
0: Ja, dat is juist wel lekker dat je dan zo'n groen park eromheen hebt liggen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus jullie zijn druk bezig, hè? Er moet dus nog best wel veel gebeuren. September 2027, dan zou het zover moeten zijn, hè?
1: Ja, 1 september 27, dat kan iedereen in zijn agenda zetten. Dat is de formele opening.
0: Kijk, en dan mag iedereen er komen kijken?
1: Mag iedereen komen kijken.
0: Ja. Wat leuk.
1: Dat stemmen. Ja.
0: En dan kunnen we helemaal sportief worden. We kunnen ook de bouw volgen, had ik begrepen. Hoe kunnen we dat doen?
1: Ja, er is een camera. Alleen ik weet nu niet of die nu werkt, omdat ze meer bezig zijn. En eigenlijk zie je nu niet zoveel, omdat die dan de buitenkant filmt.
0: Ja.
1: Alleen het eerste wat mensen kunnen doen is zich aanmelden via de bouwapp. En dan worden mensen elke week op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw.
0: Oh, dat is best leuk natuurlijk als je daarin geïnteresseerd bent om dat bij te houden en hoe dat verder gaat. Ja, hartstikke leuk. Nou, dus nog veel werk te doen, maar toch ook wel een hoogtepunt bereikt. En nu alleen maar mooi maken en het voor iedereen naar zijn zin maken natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, Nicole, ik wil je bedanken voor even deze update. En succes met alles. Dank je wel.
1: Bedankt voor jullie interesse. Fijne dag nog.
0: Dag.

Nou, dit was normaal met De Boer is Troef. En daarvoor Dire Straits met Twisting by the Pool. Ja, we zijn eigenlijk weer aan het eind van onze matinee van 15 september. Het was natuurlijk Prinsjesdag. En er zal nog heel veel over gesproken worden. Over alles wat daar besproken is natuurlijk. Wij gaan er weer uit zometeen. Ik wil natuurlijk Alexander bedanken natuurlijk voor alles wat je gedaan hebt. Met de techniek en het uitzoeken van de muziek. En beneden natuurlijk de redactie. Want die zijn er ook maar druk mee. En daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. En u als luisteraar ook. We gaan eruit met de Jacksons' Shake Your Body.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Leef met

Een heel hartelijk welkom aan al mijn luisteraars. We zijn echt van plan om er vanmiddag weer een groot feest van te maken. Niet zozeer omdat alles zo blij is, maar gewoon omdat het leuk is dat je meeluistert. Meedoet, meeleeft. Leef met Peter Vlug. Ik ga je vandaag wat meer in het hele matrixverhaal van voeding meenemen. Want we hebben altijd als hoofditem voeding. Maar dat kan elk facet zijn. De wolf die een schaapje eet, als de economie of de Chinese diepvriesvoedsel of you name it. Dus het kan met de boeren te maken hebben, met de industrie en alles wat er maar om gaat, dat uiteindelijk belandt op ons bordje, want dat vinden wij belangrijk. En daarom ben jij hier nu om mee te luisteren. En we gaan er wat moois van maken. Het is mijn bedoeling om het komende uur jou, net als Robbie Williams, te entertainen.

0: En met je vork.
1: Wat een geweldige beleving moet dat zijn geweest, zo'n concert. Maar het gaat allemaal om beleving. En ook eten kan een hele belevenis zijn. Vrienden van mij gingen dit weekend uit eten in een vegetarisch restaurant met z'n drieën. En waren €500 kwijt. Het is wat met dat voedsel en wat er allemaal gebeurt in de horeca. Je kijkt ervan op. Je moet er echt eventjes over nadenken. En het gaat van voeding...

over de productie van voeding, over het telen van voeding, naar de economie. En dan ben ik vandaag bij mijn antwoord, waar ik even met je over wil nadenken. We hebben, misschien ben ik de enige, maar hebben misschien ook samen 19 minuten naar de troonrede geluisterd en gekeken. Ik ben braaf geweest, ik heb het allemaal bezocht en gekeken. En tja, het is maar wat. De koning die zegt in de eerste plaats dat we gemiddeld met de omringende landen de economie iets beter draait. En daarom dus de kosten voor iedereen iets hoger zullen zijn. Dat lijkt me niet logisch. En dat we ook vooral moeten opletten dat het een minderheidskabinet is. En of de andere partijen, de oppositie, een beetje democratisch wil zijn. Wat een soft gedoe. Wat een vervelend gedoe. Die CDA en VVD en D66 zijn de minderheid en daar wordt een verhaaltje aan ons voorgehouden waarvan je weet, vorige keer toen de koning vertelde, was het de hele speech veel minder dan 19 minuten, want er was geen kabinet. Maar nu was het 19 minuten, maar alles wat ze zeggen is eigenlijk onder embargo dat de meerderheid wel leuk moet vinden. Nou, wat zegt de oppositie? De oppositie zegt nee. Dus waar luister je voor? Het is gewoon gebakken lucht. Het is een leuke show. Het is een keurige traditie. Daar doe ik niks aan af. Maar inhoudelijk gezien denk je wel van, krijg nou wat. Het is gewoon een onwaarachtige troonrede. En onwaarachtig betekent het, de woord waar zit er dan in. Het is eigenlijk leuk en leugenachtig. Hij vertelt de waarheid niet. Hij vertelt gewoon wat ze hopen dat het komende jaar wordt. Maar als er geen waarheid wordt gesproken, Dan slaat de onwaarachtigheid hard toe. Want als je denkt, iemand zit me nou gewoon stijf voor mijn gezicht, in mijn gezicht, voor te liegen, ja, wat krijg je dan? Nou, de boeren laten op dit moment hard van zich horen. Met demonstraties, vuren en ze roepen op tot een dialoog en tot overleg. As we speak hebben ze vandaag, deze 15e september, hebben ze de opdracht uitgegeven, we zullen allemaal bij alle gemeentestadhuizen om 6 uur demonstreren. Dus misschien kan je zo uit het raam kijken en zien of kan je erheen gaan naar je avondprakje. Om ze te vragen, en dat is eigenlijk de bedoeling, waar staan jullie voor, wat bedoel je, waar wil je heen en wat ga je doen? Ik heb zometeen ook nog een boer in de uitzending en ik vraag me af of hij ook op een van de gemeentepleinen staat. Het zijn mensen die roepen in de woestijn. Ze zeggen, er is iets heel onwaarachtigs aan de hand. We hebben een deal met de gemeentes gesloten en er wordt gewoon niet eerlijk naar ons geluisterd, maar er wordt gewoon wat anders gedaan dan we hebben afgesproken. En dat wordt met een noodwetje weggedaan. Is nogal wat. Ja? Is nogal wat dat het op dit moment in alle gemeentes gebeurt. Je kunt er niet langer van op aan als je een beroep hebt. Eerst zijn de koeien aan de beurt, dan komen de varkens, dan de kippen, dan de landerijen. En tegelijkertijd verliezen kritische perszenders hun vergunning. Waar zijn we mee bezig? Kijk, in de oudheid hadden ze al de verdeling. Je hebt een monoloog, je hebt een debat. Trouwens, een debat in deze tijd is gewoon knijterhard door elkaar heen schreeuwen, zodat de luisteraars niet meer horen en er gewoon helemaal chagrijnig voor worden. Dus een debat aanhoren is helemaal niet meer leuk. Maar het ging eigenlijk altijd niet om een monoloog en niet om een debat, maar om een dialoog. Maar die is dan wel alleen mogelijk als er ook eerlijk gesproken wordt. En als de overheid liegt, ja, dan heb je dus een monoloog, een dialoog, dianaloog, een overheidloog. Hé, nieuw woord. Overheidloog. Hoe krijgen we dit allemaal weer in orde? Tegenover onwaarheid is waarheid. Tegenover debat is dialoog. Tegenover liegen is eerlijkheid. Laten we nou toch eens elkaar eerlijke vragen stellen. Gewoon knijterhard. Laten we weer verliefd worden op de waarheid. Omarm die eerlijkheid. Mag ik je wat eerlijke vragen stellen? Kunnen we het even eerlijk? Mag ik je in de ogen kijken? Wat zit hierachter? Wie zit hierachter? Word ik hier structureel bij marketingleugens aan de zijkant gezet? Of kunnen we tot een eerlijke dialoog komen? Stel wijze vragen vanuit een houding van liefde voor de waarheid. Nou, dan zeg je, Peter, je lijkt onnozel. Dat is niet van deze tijd, dat gaat niet meer. Ik zal je wat zeggen. Het is berenmoeilijk en heel erg knap als je door eerlijke vraagstelling de leugen kunt ontmaskeren.

0: bakkie doen?
1: Ja, we gaan een bakkie doen. Dat betekent een 27MC contact zoeken met iemand op de trekker. En eens even kijken, als het goed is, heb ik hier contact met Henry. Klopt dat, Henry? Ben je online?
2: Ja, zeker, daar is hij wel.
1: Oké, heel goed, heel goed. Ik spreek met Henry Kloosterboer. Waar kom je vandaan, Henry?
2: Uit het pittoreske dorpje Voorst.
1: Oké, wat zei je?
2: Uit het pittoreske dorpje Voorst.
1: Uit Voorst, oké.
2: Ja,
1: right, oké. Dat is inderdaad een pittoresk dorpje. Hey, ja. Je bent niet op de trekker op dit moment bij het gemeentehuis bij Voorst.
2: Nee, inderdaad. Ik heb wel pas geleden ben ik met de burgemeester om de tafel geweest.
1: Oké.
2: Okay. Maar nu heb je niet.
1: Oké, okay, alright. En wat bespreek je dan zoal met de burgemeester? Het is Voorst, hè? De gemeente Voorst is het, toch? Oké.
2: Okay. Ja,
1: wat heb je die man te vertellen?
2: Nou, het is een mevrouw, Paula Jorritsma.
1: Oké. Okay.
2: Eigenlijk vooral onze zorgen die we hebben nu... toch wel aangaande in een stikstofbrief. Die heeft dan dus minister Jamie van Essen op de 26 juni over de schutting gekippeld heeft.
1: Ja.
2: Eigenlijk eerst denk je, het zal nog wel niet zo vaart lopen allemaal. Maar als je die brief beter lezen gaat, dan blijkt toch wel dat er zoveel knelpunten zitten dat eigenlijk gewoon boer blijven helemaal niet meer aan de orde is.
1: Jee. Hé man, dat is aangrijpend. En heeft de burgemeester dan een luisterend oor?
2: Absoluut. Voorst is wel een behoorlijke plattelandsgemeente. Dus je hebt heel veel groen.
1: Ja.
2: Natuurlijk heeft Apeldoorn ook heel veel groen en heel veel bossen en veluwe. Maar ja, dan is Voorst is toch iets meer nog uit het platteland, denk ik.
1: Ja, ja, ja. En heb je een idee om hoeveel boeren het gaat, die zouden moeten aftaaien of echt sterk verkleinen?
2: Heb je dan over landen ook of over de gemeente Voorst?
1: Nee, vooral Voorst, de gemeente Voorst.
2: Nou ja, ik heb geen aantal, maar als ik in dus percentages moet gaan denken, dan denk ik dat we ongeveer driekwart van de boeren ten dode opgeschreven is dadelijk.
1: Nee, dat meen je niet.
2: Ja. Dat is vooral... ze hebben nu een aantal normen naast elkaar gelegd.
1: Ja.
2: Ik weet niet hoe technisch of ik het maken mag.
1: Ja, niet te technisch, Henry. Niet te technisch. Ik ben maar gewoon een stadse.
2: Ja, nee, maar weet je, om het een klein beetje begrijpelijk te houden, in 2015 is het melkquotum afgegaan. Ze dachten altijd dat er toen veel te veel melk was.
1: Ja.
2: Dus we hadden een melkquotum, dat is in 2015 afgegaan, hebben we fosfaatrechten voor hem teruggekregen.
1: Ja.
2: Elke boer moet voor zijn melkkoeien hebben fosfaatrechten hebben.
1: Ja.
2: Hoe meer melk een koe geeft, hoe meer fosfaatrechten op die koe nodig heeft.
1: Ja.
2: Nou ja, en nu hebben ze aan elk fosfaatrecht hebben ze weer een norm voor dan dus de ammoniakuitstoot en een norm voor dan dus CO2-uitstoot gehangen. En als je die met z'n tweeën, dan is het of de bus komt van links of de bus komt van rechts. Beide keren word je wel door die bus geraakt.
1: Ken je boeren die moeten verkleinen en stoppen?
2: Als deze norm doorgaat, dan ben ik er zelf eentje van.
1: Oh kerel, wat een drama.
2: Ja. Nou ja, wij hebben een melkvelderijbedrijf. We melken 160 koeien.
1: Ja.
2: Ik ben de vierde generatie en mijn zoon die wil ook nog graag verder hier. Dat is de vijfde generatie dan. Ja, we zitten naast in de kerk, naast in de dorpskerk. Mijn vrouw heeft hier een koffie- en theehuis bij.
1: Ja.
2: We zijn de enige in de hele gemeente Voorst die een mono-mestvergister heeft.
1: Ja.
2: Dus wij maken van onze koeienpoep maken we weer stroom.
1: Ja.
2: Maar zelfs wij, het is een heel standaard bedrijf hebben, maar we moeten ongeveer 35-50% van onze koeien inleveren dan.
1: Hey, nog even terug. Dan ga je naar de burgemeester toe. Je moet daar een bepaald tijdstip verschijnen. Je doet de stropdas om en je gaat naar die dame toe. En wat, ja. Wat voor feedback krijg je dan? Dus eerst vroeg ik van, luistert ze naar je? Maar, en dan? Wat?
2: Ja, ze luistert zeer zeker. Tenminste, ze geeft me wel het dan een gevoel dat ze het niet snapt. Alleen, ja, ze gaan zich uiteindelijk verontschuldigen ze zich erachter dat dit landelijke politiek is en dat hun toch maar weer gemeentelijke politiek bedrijven en dat ze daar eigenlijk niet zo heel veel mee kunnen dan. En dat is best wel zuur is daar. Want ja, als boer zelf kun je wel naar de minister stappen. Ja, dan heb je helemaal niks te willen. Dus ja, ik dacht, als ik nou de burgemeester vraag, dan kan de burgemeester namens alle boeren van onze gemeente naar de ene provincie toe.
1: Ja.
2: En dan kan de ene provincie kan weer naar het landelijke toe. Ja. Maar ja, ik weet ook niet.
1: Hey.
2: Dat als we het

0: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Maar ik heb wel dat we... je bent met heel veel boeren samen daar. Het zijn meestal helemaal niet mijn buren. Het zijn boeren uit een ander dorp of uit een andere gemeente. Of zelfs uit een andere provincie soms.
1: Ja.
0: Op de ene of andere manier heb je allemaal hetzelfde doel. En hetzelfde... Nou, ik ben in 2019 ben ik opgepakt door de politie. Door die reacties toen ook. Ja, en...
1: Ja, maar jij hebt ook zo'n boeventronie, joh.
0: Waarschijnlijk wel, ja.
1: Oké, je bent opgepakt. Waarom ben je opgepakt? Ik wil er geen grap van maken, maar...
0: Toen waren we... In 2019 waren we ook met de boerenactie bezig. 2020, 2021. Ja. In die periode. En toen zijn we tijdens de... tijdens de vierdaagse van Apeldoorn.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, op de laatste dag, in de intocht, daar komen er heel veel burgermensen. Laten we nou eens met een groepje trekkers daar naartoe gaan. En gewoon die burgermensen aanspreken waarom of de boeren zo boos zijn.
1: Ja.
0: En er is zoveel onbegrip. Nou ja, en toen werd ik als dan dus mijn woordvoerder zien. En toen later heeft de gemeente Apeldoorn die heeft aangifte gedaan voor vernieling van het marktplein.
1: Ja.
0: En de politieman die mij toen als woordvoerder zag, die zei ik, hé, maar die ene man die ken ik, dat is hij. Nou, en toen werd ik opgepakt.
1: Ja.
0: Ik ben ook voor de rechter geweest, officieel vrijgesproken, daar ben ik heel erg blij mee.
1: Ja.
0: Maar dat lijkt ook een beetje onverschillend erover denken, want ja. Het enige wat ik van politie weet is dat ik in een soort flikkend Maastricht zie.
1: Ja.
0: Ze pakken hun jasje, die gooien ze over hun schouder heen.
1: Ja.
0: Ze lopen naar buiten en als ze terugkomen is de moord opgelost. Nou, hetzelfde beeld hadden die politiemensen over de boeren. Die zien een rij trekkers van 5 breed en 100 trekkers lang.
1: Ja.
0: En die trekkers stoppen helemaal nergens voor.
1: Nee.
0: Ja, en zo hebben we allebei ons eigen beeld ergens van.
1: Ja. Hey, wat ik me nog afvraag, hè? Ik ben geen boer, ik ben een stadse. Als je nou gewoon heel erg vorstelijk wordt uitgekocht, is de zaak dan, is de zaak dan niet beklonken?
0: Nou ja, je bent eigenlijk als je vorstelijk uitgekocht wordt, dan zou het beklonken kunnen zijn, maar ze hebben er nog één regeltje bij aangeplakt. En dat is, als ik uitgekocht word, dan mag ik in de hele Europese Unie niet meer opnieuw beginnen als boer.
1: Oh.
0: Dus ja, en dat maakt het wel erg zuur. Als ik nu hier uitgekocht word en ik zou ergens anders een boerderij kunnen weerkopen en ik kan daar verder gaan, ja, misschien dat ik daar dan wel bereid toe zou zijn. Ja, en het is je levenswerk, hè? Het is ook geen baan. Het is een hele levenswijze.
1: Ja.
0: Straks beginnen we om 5 uur, omdat we 3 keer daags melk hier. Onze koeien worden 3 keer per dag gemolken. S'morgens om 5 uur beginnen.
1: Ja.
0: S'middags om 1 uur beginnen we nog. Ja, en s'avonds om 9 uur, dan gaan we dit veel melk. Dus ja, het is geen werk. Het is gewoon een levenswijze.
1: Ja. Aangrijpend. Aangrijpend, hè?
0: Ja. Nou, en dat is het mooie met al die acties. Zoals ik net al zei, je komt boeren tegen uit een ander dorp, uit een andere stad.
1: Ja.
0: En uiteindelijk worden die boeren worden je vrienden daar.
1: Ja,
0: en dat is wel iets. Al die acties hebben me wel heel veel nieuwe vrienden gebracht. En daar ben ik dan wel weer erg blij mee.
1: Dat is absoluut een bijvangst die niet te vergeten is. Maar dit gaat verder, hè? Een ongehoord Nederland wordt ook de vergunning ingetrokken. En het gaat maar door. Waar eindigt dit?
0: Nou, dat is wel iets waar wij ons ook serieus zorgen over maken. Dat er nu een aantal plantenhelderijen in Brabant wanneer de vergunning ongeldig verklaard wordt.
1: Ja.
0: Dat een ongehoord Nederland zijn dan dus nu een

0: zijn er dus een oproepvergunning kwijtraakt. Ja. Wat is een vergunning dan nog waard? Als jij een bouwvergunning hebt gekregen voor een nieuw huis, wat is dat dan nog waard? Als dat maar zo afgepakt kan worden, ja, dan. Dat is wel iets waar we ons serieus zorgen over maken. Ja.
1: Snap ik. En sommige boeren zien ook geen uitweg meer, hè? En die maken er een eind aan.
0: Ik heb een paar boeren in mijn kennissenkring die er inderdaad een eind aan gemaakt hebben. Gelukkig heb ik zelf een fietsmaatje.
1: Ja.
0: Die is psycholoog of psychiater. Ik weet het verschil nooit. Maar die man, als ik daar nu fietsen ga, dan stelt hij me één vraag. Omdat hij mijn ogen ziet. En dan zegt hij al, Henry, ik zie het licht in jouw ogen niet meer.
1: Ja.
0: Ja, en daarmee weet je al hoe diep je zit. En die kan één vraag stellen en dan kots je alles eruit even en dan ben je het kwijt.
1: Ja.
0: Dan kun je weer gewoon met een schone lijf verder. Maar als je zo iemand niet hebt, nou, dan kan het wel hartstikke lastig worden.
1: Man, je hebt me erg geraakt. Ik dank je voor dit interview. En het geeft ontzettend veel stof tot denken. En als er overal in Nederland nu mensen bij elkaar komen rond een gemeentehuis, dan weten we dat we erheen moeten om te luisteren en ze te ondersteunen en wakker te worden. En sommigen zullen, ja, die zullen gewoon de meest ernstige en dramatische conclusies nemen. En anderen gaan dan buiten Europa. Ik wens voor jou en je familie in ieder geval dat jullie die wijsheid vinden om eruit te komen. En dank je wel voor dit gesprek, Henry. All the best.
0: Nou, weet je, ik vond het super fijn dat ik eventjes op de radio mocht komen. En dat ik nou eventjes met een paar dingen vertellen mocht. Zo.
1: Ja.
0: En ik hoop inderdaad dat de burgers het ook snappen. Maar ja, ik denk niet dat wij de laatste groep zijn die dan dus aangepakt worden.
1: Ja. All right, man. Dankjewel. All the best. Owner of a Lonely Heart.

0: bij Rob.
1: Ja, het is de hoogste tijd voor mijn telefonisch consult. En eens even kijken of Rob online is.
2: Rob? Hi Peter, goedenavond.
1: Ja, die Rob, goedenavond.
2: Hoi.
1: Hey man, ik heb een paar noten op mijn zang. Ik heb wel 5 vragen. En...
2: Doe maar.
1: Ja, doe maar. Door hard werken. En we hadden net een boer uit Voorst aan de lijn. En vandaag zijn vanwege de troonrede in alle gemeentes, bij alle stadhuizen, boeren verzameld om de mensen op te roepen tot gesprekken. Die man die had een hartverscheurend verhaal. Maar goed, ik wil eigenlijk daarop voortborduren. En ik wil eigenlijk grip krijgen op een trend, een clash of minds, die ik voor mijn ogen zie verschijnen. En ik heb het idee, ik moet eens even vragen aan Rob of ik dat nou goed zie en of dat ook zo is en hoe we daarmee door moeten gaan. Is dat goed?
2: Ja prima.
1: Oké.
2: Okay.
1: Nou, hier komt hij. In Nederland, na de Tweede Wereldoorlog, was het grote deel van de bevolking heel erg gelovig. In nood leert men bidden, de hele kerken zaten vol. En zowel Jood als Islamiet, nou er waren bijna geen Islamieten in Europa, en de christenen hadden gewoon dat ze heel dicht bij de Bijbel leefden. En in de Bijbel zegt God, de schepper, de opdracht aan de mens: bewerk de aarde. Beheers de aarde, zodat die vrucht voortbrengt. En dat is een mindset, en dat is een attitude, en daar ga je mee aan de slag. En als die vrucht voortbrengt, dus er is een soort basisgevoel van, Wij moeten de aarde beheren en vrucht laten dragen, en wij moeten ons stempel erop drukken en wij moeten ons gang gaan. Zie jij dat ook als een van de drives en uitgangspunten na de Tweede Wereldoorlog?
2: Wat ik na de Tweede Wereldoorlog zie is dat Europa in ieder geval in puin ligt.
1: Ja.
2: En het enige wat de mensen nog kunnen doen is hun handen uit de mouwen steken en de zaak weer opbouwen. Dus dat is wat ik zie. Of beter gezien, ja, zo zie ik het.
1: Ja. Ja. Oké, dan borduur ik er even verder op.
2: Hard werken. Ja.
1: Nederland schiep nieuw land. We gingen we gingen zelf ons land scheppen. We werden daarin wereldberoemd. Instituten als staatsbosbeheer kwam tot leven. En even in de setting van de mens als beheerder van het land, dan zie je ineens dat de staat zich meldt. Er komen ontwikkelingen met zelfrecht op versterven, abortus, allerlei rechten. En de mens beheert eigenlijk de aarde in opdracht van God. Maar na 75 jaar later zien we dat moeder aarde eigenlijk heerst over de mens.
2: Moeder aarde heerst over de mens. Hoe zie je dat? Ik ben benieuwd, hoe zie je dat dan?
1: Nou, eerst was de attitude van de bevolking, laten we doen wat er in de Bijbel staat, en het eerste grote en enige duidelijke grote gebod wat er is gezegd, beheerst de aarde. Maar langzamerhand zie je een tendens dat de aarde als het ware onaangeroerd moet blijven. Laten we moeder aarde haar gang laten gaan. En we willen geen dierentuinen meer, maar we willen 15 minuten steden waar mensen binnenin zitten. En we willen geen schapen meer houden, maar we willen

0: of uitzetten. En we willen eigenlijk zorgen dat we alles zo gezond en goed en mogelijk. De mens gaat zich als het ware niet meer richten om de aarde te beheren, maar gaat de aarde boven het beheren zetten. Dus,
1: op die manier, ja. Als je even in de reden mag vallen, ik zie dat meer als een uit de hand gelopen controleziekte.
0: Ja.
1: Zelfs maar wij willen alles beheersen tot in de details. En wij willen kunnen voorspellen wat er over 3 seconden en over 3 uur en over 3 jaar en over 30 jaar gebeurt. Terwijl we die mogelijkheid misschien wel in ons hoofd hebben. Maar praktisch helemaal niet, want voor hetzelfde geld ben je over 1 minuut is het over met je. Dus
0: wat
1: dat betreft zijn we eigenlijk denk ik een beetje doorgeschoten in onze controledrang.
0: Nou, dat is mijn tweede vraag. In hoeverre zijn we nu eigenlijk nog de baas? Ik zie een buschauffeur en die rijdt in de bus en je let even niet op. En 75 jaar later rijdt de bus met hem.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, dan gaan we nog even, martelen we nog even door. Toen kwam de coronacrisis en toen ontdekte de overheid dat ze kracht had om te verplichten en te dwingen.
1: Ja, maar goed, die kracht om te verplichten en te dwingen, daar kwam, dat wisten ze misschien al of nog niet, dat weet ik niet. Maar eerst hebben ze voor een enorme angstcampagne gezorgd. Ik zou bijna zeggen een angstterreurcampagne.
0: Ja.
1: En daarna, vielen eigenlijk de mensen als broodjes om. En die gingen in de waan van de dag mee. Dus dat was de grote truc, denk ik. Mensen heel erg bang maken voor de gevolgen van een of ander virus. En dan al die doodsbange mensen opsluiten, achter een computertje thuiswerken en vooral met niet meer dan een of twee mensen in contact komen. Want, oh jee, wat zou er allemaal met je kunnen gebeuren?
0: Ja. Dan krijg je een soort generale repetitie of een soort oefening. Maar dan komt de veel grotere en venijnigere draak uit de kast. Dan krijgen we de klimaatcrisis. En dan wordt er bewust voor moeder aarde gekozen. En stikstofbeheersing en plasticbeheersing en allerlei mooie en slechte dingen. En dan zie je als het ware dat we hier niet te maken hebben over een drang om het toch wel allemaal netjes ecologisch verantwoord te hebben. Maar dat er een soort een ideologische machtswisseling aan het plaatsvinden is.
1: Ja. Met andere woorden, het gaat helemaal niet over moeder aarde. Het gaat gewoon over macht.
0: Ja.
1: Het gaat over wie heeft de macht in handen om die aarde zo te bewerken en daarmee te doen wat die personen zelf willen. Moeder aarde, die doet niks. Ik bedoel, die draait om haar as. En voor zover die een wezen is, die hoopt er maar het beste van, denk ik. Dus moeder aarde is onschuldig. De mens is eigenlijk ook niet schuldig. De meeste mensen zijn helemaal niet schuldig, want die weten eigenlijk niet wat er aan de hand is. En die worden, net als tijdens de coronacrisis eigenlijk, ontzettend bang gemaakt.
0: Ja.
1: Nee, dit is een heel klein clubje. Die weet precies wat er aan de hand is. En die probeert het te sturen. En die doet net alsof moeder aarde beeft. En dat ontzettend erg vinden dat het slecht gaat met de aarde en met het klimaat. Met andere woorden, die vertellen een enorm verhaal.
0: Ja.
1: En zo langzamerhand zitten we allemaal eigenlijk verstrikt en verstrikt in dat verhaal. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat eigenlijk maar om één ding. Ik wil macht hebben. Punt. Dus we zijn allemaal bezig met elkaar. We discussiëren erop los. En de boeren tegenover, ik noem maar wat, de politie en de politie tegenover demonstranten. Maar daar gaat het allemaal niet om. We moeten gewoon terug naar waar het echt om gaat. En dat is, het gaat om macht. Punt.
0: Okay,
1: we moeten ook niet een groter verhaal van maken dan het is.
0: Nou ja, kijk, als die klimaatdoordrukkers de natuur aan het verheffen zijn boven de mens.
1: Dan... Ja, maar dat is een truc, Peter. Dat is alleen maar een truc. Dat is alleen maar een truc om de boeren in het verdomme hokje te duwen. En dan als zwarte schaap te presenteren. En te zeggen, kijk maar, het is allemaal de boeren in schuld. Maar dat is verdelen heers. Dat is gewoon de truc. Het is gewoon het verhaal. Als je het derde dinsdag in september, er is weer een prachtig verhaal verteld natuurlijk. Dat noemen we dan troonrede. Maar het gaat om het verhaal.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Al die mensen geloven een stukje van het verhaal. De een gelooft het oranje verhaal. De ander gelooft het klimaatverhaal. Een derde gelooft het

0: bankenverhaal. Het zijn allemaal verhaaltjes. Ja. En we zitten allemaal vast in die verhalen. We moeten gewoon terug naar kijken wat er echt aan de hand is. En wat zie je dan? Er zijn een paar mensen die gewoon alle macht willen. Punt. Klaar.
1: De boeren zijn op dit moment natuurlijk de roepende in de woestijn.
0: Ja, die zijn
1: het
0: niet bang.
1: En die meneer van net, die ik aan het interviewen was in dat interview, hij zegt, ik ben het, ik raak zometeen mijn bedrijf kwijt. En zelfs als ik voor een schikking zou gaan, mag ik alleen nog doorboeren buiten Europa. En dus hij zegt, nou, dat is geen... Dus,
0: dat is verschrikkelijk. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Maar dan denk ik, het is ook verschrikkelijk, maar als je daarna met 300 trekkers naar Den Bosch rijdt, dan denk je, ja, wat ben je daar nou aan het zoeken eigenlijk? Daar gaat het toch helemaal niet om? Ga daar naartoe, naar diegenen die werkelijk de macht hebben en die jouw jou bestaansreden bijna ontnemen, die jouw boerderij, jouw land afpakken. Ga daar naartoe. Maar ik wil al dit soort wilde acties, dat heeft natuurlijk geen zin. En dan boos worden om de politie, die ook maar betaald wordt, die ook maar hun hypotheek moeten voldoen. Daar gaat het ook niet om. Dus wij reageren eigenlijk al die verhaaltjes op elkaar af. Terwijl we in feite, als je er echt goed over nadenkt, allemaal onschuldig zijn. Er zijn maar een paar schuldigen. Alleen, die zijn volledig buiten schot.
1: Ja, die zijn... Kijk, als je ziet dat de ideologie van bijvoorbeeld China en van India en van ook de evangelische christenen in Amerika, dat is gewoon van, wij geven helemaal niks om de klimaatcrisis. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Vinden we flauwekul, gebakken lucht. In Latijns-Amerika zijn ze helemaal onder de invloed van de paus. En die zegt, oh shit, de klimaat is ontzettend belangrijk, daar moet je alles voor doen. En dan wij in Europa. Ja, de hele wereld kijkt naar ons en denkt van, wat is er met hun aan de hand? En dan heb je de traditionele boeren die uit het platteland komen en ze zeggen allemaal, dat zei die man net ook, we hebben al 4 generaties en mijn zoon wil door. Het is een levenswerk. En dan zeg je van, ja, maar er is op dit moment een enorme verandering in die ideologie. En je kunt helemaal niet meer doorborduren en ervan uitgaan dat de meerderheid gewoon gaat voor beheerst de aarde en laat die vrucht dragen. Nee, de aarde die moet gewoon woekeren en losgaan. En ik hoorde van de week een verhaal over iemand die had een vergunning gevraagd voor een voedselbos. En de vergunning werd verstrekt onder de strikte voorwaarden dat het voedselbos niet hoger mocht worden dan 1,50.
0: Dat is geen voedselbos, maar dat is een struikbos.
1: Ja, dat is een voedseldwerg. Maar dan zie je dus van, hé, we hebben een conflict. Jij zegt, we hebben te maken met een machtsdominantie van onzichtbare mensen.
0: Ik zeg in feite, nee, we zitten allemaal verstrikt in één hele grote roman. Zo moet je eigenlijk de wereld zien, denk ik. En binnen die roman lopen allemaal verhalen, die vertellen we elkaar. De een gaat over klimaat, het ander over de paus, nou ja, enzovoort. Alles wat je kan bedenken, dat is dan het verhaal.
1: Ja.
0: Maar al die mensen vergeten achter het verhaal te kijken. Naar de echte, naar de oorzaak, naar het begin van het verhaal. En het begin van het verhaal is macht. Het gaat alleen en sluitend om macht. Het heeft niets te maken met ideologieën, overtuigingen en al dat ideeën en al die mooie woorden die er gebruikt worden. Het gaat helemaal niet om. Het gaat alleen maar over macht. Punt.
1: Maar dan moet je dus zeggen van, oké, deze macht willen we niet over onze Europa hebben. Hè? Waarom is Europa van haar principes afgeweken? Wat zijn we aan het kwijtraken terwijl we erbij staan? Als het een macht is, dan moet je die macht wederstaan. Dan moet je zeggen, die macht die moet stoppen. Er is een macht ooit in Nederland gekomen in 1940 en die waren binnen een week bij Rotterdam. En toen bombardeerden ze het centrum. En die macht, als het een macht is, dan moet je er ook tegen verzetten. Anders word je door die macht overwoekerd.
0: Ja, ik wandel veel hier in de buurt. En ik wandel regelmatig om hele grote weiden heen. En daar staat een heel klein stukje prikkeldraad om een enorme wei.
1: Mm-hmm.
0: En er lopen, ik noem maar iets, 30 enorme koeien in met 2 enorme stieren.
1: Ja.
0: Als die werkelijk willen, dan loopt zo'n stier in zijn eentje. Die loopt gewoon dat hele prikkeldraadwerkje loopt hij gewoon uit de grond en hij stapt naar de andere kant toe.
1: Ja.
0: En dat is met die koeien, als ze echt willen, die springen er zelfs overheen. Alleen, het is hun geleerd dat ze binnen de perken moeten blijven. Dat ze binnen de grenzen moeten blijven. En dat hebben wij ook geleerd. En daarom, binnen die grenzen, hebben we allemaal verhaaltjes. En hebben we oneenigheid met elkaar, of we zijn het met elkaar eens. Maar wie beheert nou dat prikkeldraad? Want daar gaat het natuurlijk om. Dus zolang wij dat niet zien, ja, dan hebben we problemen met elkaar. En dan beschuldigen we elkaar van allerlei dingen. En dan zijn we lelijk tegen elkaar. Terwijl we gewoon binnen dat prikkeldraad aan het rommelen zijn eigenlijk. Nee, we moeten het prikkeldraad gewoon wegknippen. En dan hebben we enorm veel ruimte erbij. Zo simpel is het.
1: Klasse. Dit betekent, door de omheining heen, laten we ervoor gaan. Laten we iets opbouwen wat ons niet naar beneden drukt. Dankjewel Rob. Ik ben weer helemaal voorzien en veel denkwerk. Het ga je goed daar. En don't stop.
0: Dat is het
1: lied. Oké.

0: Stel je vraag.
1: Stel je vraag is een mogelijkheid die we graag aan je willen voorleggen. We vinden het leuk om samen het programma te maken als het maar over de hele voedselketen gaat. Dus als jij zegt van nou, ik wil wel eens een vraag stellen aan Rob, of ik heb een item wat me op mijn hart ligt, of ik wil praten over als het maar over de voedselketen gaat. En we zijn met elkaar beland in spannende tijden, als je zo hoort wat we net bespraken over dat er machten zijn die proberen gewoon ons te sturen waar we daar helemaal niet van gediend zijn. Het is een ernstige uitzending geworden. Ook omdat die boer met wie we op de trekker zaten gewoon heel nadrukkelijk aangaf hoe zeer het water hem tot de

lippen stond. En ik denk, luisteraars, dat als we zo met elkaar deze materie doorlopen, het gaat niet alleen gewoon om je bitterballen en je friet op je bord. Er is meer aan de gang. Het kan best zijn dat zowel de ballen als de friet gewoon al 2 jaar in een diepvrieshok bij de Hanos liggen en vervolgens met aardappelen uit Oekraïne zijn, waar geen personeelsregelingen zijn en de bitterballen al helemaal niet traceren zijn. Ik wil je hapje niet bederven, want ik gun je al het lekkerste eten wat er is. En wij gaan met elkaar blijven praten over eten en we blijven met elkaar nadenken over wat er allemaal speelt. Want we hoeven niet 1 keer per jaar te stemmen met ons rode potloodje. We kunnen elke dag stemmen met onze vork. En dat is waar we eigenlijk steeds weer terug naar willen komen van, oké, hoe kan ons eetgedrag zo zijn dat wij met elkaar weten van, dat is hoe als ik het wil. Zo wil ik het. Ik wil niet namaken en ik wil ook niet mensen manipuleren of kinderarbeid. En zeker niet geknutseld eten waar allerlei rotzooi in zit. We willen gezond blijven en willen sterk blijven. En als iemand ons hapje afpikt, dan worden we boos. En als iemand degene die ons hapje produceren dwars zit, dan zijn wij daarbij betrokken. We kijken niet weg. We kijken de zaak recht aan. Maar mocht je vragen hebben, je kunt ons gewoon info@rtvapeldoorn.nl sturen en dan is het zo dat we je graag zullen beantwoorden. Thema bij de omschrijving: Leef met Peter Vlug. Voor mij nu, het zit er weer op. We zijn bijna aan het eind gekomen. Ik kijk even naar de technicus. Hoeveel tijd hebben we nog? Oké, dan gaan we nog even één. We hebben nog een. Dan kan ik je nog één vraag, nog één verhaaltje vertellen. We hebben nog even een moment. Ik stond gisteren met Hedde Jeroen bij het lezen. En echt, ik kan je zeggen, als je nou eens een keertje even wat moois wil zien, moet je daar eens heen gaan. En misschien kan je hem ook, als het gelegen komt, vragen stellen. Hij behoort tot mijn vrienden. En hij heeft een prachtige, prachtige kijk op de zaken. Maar het is wel ernstig. Want hij doet dan die schapenkuddes en hij beheert al die landerijen en al dat van staatsbosbeheer. En je ziet hoe hij op een gegeven moment zo graag terug wil naar het authentieke, naar het mooie. Laat me een voorbeeld geven. Het zou zo goed zijn als een schaap 6 jaar daar rondgraast en helemaal één is met het eten en helemaal gezond is en helemaal in topconditie is. Dan zou je hem ook daar in de aarde moeten begraven. Maar dan mag dat weer niet van regelgeving. En dan moet hij voor €25 in een container. En dan wordt het weer. Weet je, wij hebben vaak zo'n raar beeld dat mensen die helemaal geen verstand van de natuur hebben allerlei zaken beslissen. En als je dan zo met de Jeroen daar staat te praten, dat je denkt van, ik zeg, man, waar word je nou? Waar heb je nou het meeste last van? Hij zegt, ik heb het meeste last van mensen die domme vragen stellen. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, wij hebben geen last van de wolf. We hebben gewoon knijterharde honden ingezet. Hij zegt, maar ja, dan worden mensen weer van, ja, die honden die hangen aan een lijntje. En je moet honden toch los kunnen laten lopen. Ja, deze honden zijn zo gevaarlijk, die eten een wolf op, dus die kan je niet los laten laten. En daar kun je met hem over praten. En ik kan hem van harte bij je aanbevelen. Het is een held zoals hij zijn werk doet. Hij heeft grote groeiende kuddes. Maar hij staat midden in het leven. Hè? En ja, als je hem hoort praten over de wolf, dan zegt hij van, welke idioot heeft de deur opengezet?

En wij gaan er ook een eind aan maken. Niet aan het leven, maar aan deze uitzending. We hebben nog heel veel om voor te leven. We hebben zin in het leven. We willen er wat moois van maken, samen met jou. Ideetjes bedenken om samen met elkaar het goede te eten, het goede te beslissen, er iets moois van te maken, zin te hebben om te proberen een leven te leven waar je respect hebt en eerlijkheid in plaats van al dat geleugelachtige. Ik ben er zat van, deze troonrede was weer één grote vertoning, maar we blijven elkaar aanmoedigen om er wat moois van te maken. En ik zie jou volgende week hopelijk weer, of luister, all the best!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdag.

0: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's Dinsdagavond. Het is vandaag 15 september 2026. Ik weet helemaal niet welk jaar ik leef. Ik ben een beetje van de aarde tegenwoordig. 1905, dat is wat ik wou zeggen. Welkom, gezellig, leuk dat je er weer bent. Met deze weerstemperaturen waar ik toch altijd een beetje beter op functioneer. Het was vandaag nog erg lekker weer, dus ik heb lekker gewoon de korte mouwtjes nog aan. Hierheen kunnen lopen en dan, vorige week was het even een stukje koeler en weer helemaal lekker aan het tennissen. Nou ja, dat is bijna klaar overigens, want dat doe ik alleen in de zomer. En dan was het s'avonds zo lekker, zo'n zachte, zoele zomerse avond. Nou, en daar ga ik erg goed op, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus het was een graadje of, wat zou het zijn, 17? Nou, dat tennis best wel even lekker. Dus mocht je ooit willen tennissen, dan kun je dat lekker gaan doen. Misschien hoor je het aan mijn stem, misschien hoor je het helemaal niet. En ben je voor de allereerste keer hier, wellicht. Hoi, gezellig dat je aansluit. Ik ben een beetje verkouden, een beetje ziekig. Ik heb vandaag zo'n dag dat je gewoon bij alles wat je aan het doen bent, je bewust bent van wat je hoofd aan het doen is. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar dat is een beetje wat ik voel vandaag.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Dus buitenom dat ik jullie een beetje de dinsdagavond probeer op te vrolijken, ga ik dat ook lekker bij mezelf doen.
0: Heerlijk. Dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Maar natuurlijk voornamelijk voor jullie. Dus laat vooral even weten wat je wil horen. Dat kan allemaal via @dda-055. Op die Instagram. Volg me even. Doe het gezellig. Stuur een DM met je. Vind ik hartstikke gezellig. Of bel naar de studio. 055-540-1978. Justin Timberlake hier. What goes around, comes around.

0: Justin Timberlake. What goes around, comes around. Background. Het blijft zo'n heerlijke plaat. Af en toe heb ik gewoon even een Justin Timberlake momentje. En dan denk ik, oh, ik heb even een partijtje zin om lekker naar Justin Timberlake te luisteren. Nou, bij deze.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nou, ik heb sinds 2 weken een nieuwe baan. Fantastisch. Ik vind het onwijs leuk. Ik ben lekker met vriendjes aan het werken. De mensen die eerst niet mijn vriendjes waren, dit zijn nu ook mijn vriendjes aan het worden. Die kende ik overigens nog niet. Niet dat ik ze niet mocht. Ik ken ze gewoon nog niet. Dus ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk werk. Ik moet overigens ook wel zeggen, het is eigenlijk een volledig ander vak dan dat ik ooit eerder heb gedaan. Er zit altijd een beetje overeenkomst in natuurlijk. Maar ik voel me wel af en toe echt heel erg een designer in een heel ander vak. Dat ik denk, wat betekent dit? Vandaag een longlist gemaakt, gewoon alleen maar aan termen die in een blueprint, dus wat is het eigenlijk, gewoon een beetje een ontleding van een bedrijf, stonden die ik nog gewoon niet kende. Gewoon van die heerlijke vaktermen dat ik dan denk, wat betekent dit? Wat betekent dit? Ik heb geen idee. Nu weet ik het wel, dus dat is fijn. Ik leer de hele tijd heel veel meer bij me. Het is af en toe wel even, ik kan niet zo heel erg goed tegen het leerproces. Ik vind een leerproces, heel veel mensen zeggen het ook, je moet je omarmen. Het is een mooi moment om te zien dat je gewoon beter wordt over de tijd. En dat vind ik ook fantastisch, maar ik vind het ook frustrerend dat het me dan nog niet in één keer lukt. Dat heb ik ook. En ik weet dat het erbij hoort. Dus ik ga ook zeker, ik ben geen opgever, ik ga het niet opgeven. Maar ik zou zo graag een jaar verder in de tijd willen weten. Oh ja, maar ik ga dit volgend jaar, snap ik het volledig. Dan weet ik gewoon wat ik aan het doen ben. Dat vind ik leuk. Overigens is er ook niemand die dit verder van me verlangt, dat ik het na 2 weken al ken. Behalve ikzelf. Dus het wordt heel weinig druk op mij gelegd. Wel heel veel vertrouwen, wat ik erg waardeer. Maar het is af en toe nog wel een beetje zoeken. Ik vind het soms een beetje ingewikkeld. Ingewikkeld als in moeilijk dat ik het nog niet weet. Dus, zo snel mogelijk door het leerproces heen. Gezellig. Ja, komt helemaal goed. Ik vermaak me wel ontzettend. Dus dat is super, super fijn. Alleen nu een beetje ziekjes. Ja, dat krijg ik dan wel weer gratis bij. Ik vind ziek zijn altijd heel moeilijk. Als in, ik kan niet toegeven aan het ziek zijn ook.

er nog zo eentje. Dus dat, ook dat doe ik gewoon gezellig lekker doorzetten. Maar het is vandaag wel zo'n dag, en ik zei het in de intro al, dat je dan bewust bent van alles wat er gebeurt op je lichaam. Dus ik voel elk haartje dat zeg maar over mijn lichaam, over mijn hoofd voornamelijk, heen beweegt. Ik voel mijn neus, ik voel mijn tong in mijn mond. Ben ik al de hele dag heel erg bewust van. Ja, vind ik allemaal heel vervelend. Mijn geur komt wel weer een beetje terug. Die was gisteren ook verdwenen. Ja, is toch vervelend. Is vervelend allemaal, ja. Hè? Doe je niks aan. Belangrijke zaken, namelijk het nieuws. Het was vandaag Prinsjesdag. En ik heb er zelf niet zo heel veel van meegekregen, behalve dat het OV er vanmorgen uit lag. Maar ook daarvan heb ik eigenlijk nog steeds geen idee waar dat nou vandaan kwam. Dus toppie. Ik hou het gewoon lekker bij positief nieuws. Tenminste, ik bespreek heel even snel waar de plannen van de minderheidskabinet Jet heen gaan. Wonen. Het kabinet heeft plannen gemaakt voor de besteding van 7 miljard euro voor betaalbare woningen tot en met 2035, die in het coalitieakkoord is afgesproken. Van het bedrag gaat zo'n 2,3 miljard naar een regeling waarbij gemeenten per betaalbare woning 7000 euro krijgen. Dus in theorie komen er dan meer betaalbare woningen bij. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren in verband met stikstof, dat zullen we dan wel meemaken. Het kabinet wil extra geld uitgeven aan natuurherstel bij deze. Agrarische natuurbeheer en gaat helpen van het helpen van boeren bij het aanpassen van hun bedrijf. Totaal daarvoor 20 miljard euro uitbedacht. Voor de komende jaren gaat het stikstofprobleem moet dat het eigenlijk gaan oplossen. Dan kan je ook weer bouwen, dat is fijn. Zorg verplicht eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie mee naar 400 euro. Zorgpremie zal 12,50 euro stijgen in de verwachting en zal daarmee uitkomen op, reken maar uit, 169 euro gemiddeld. Ik vind het een hele heel veel geld. Hier waar heel veel mensen op tegen waren, dit was het AOW en zo, die leeftijd die allemaal omhoog zouden gaan. Dat is volgens mij nu helemaal even voorlopig van de baan. 1-op-1 koppelen daarvan in ieder geval. Gemiddelde levensverwachting van aan de AOW-lijst, dat komt definitief niet terug in de begroting. De bezuiniging op de AOW had een besparing van ruim 2,7 miljard euro per jaar moeten opleveren. Maar leidde tot veel kritiek vanuit de vakbonden. En dat is dus bij deze alsnog niet gebeurd. Ik verwacht dat ik, als ik tegen die leeftijd aan zit, dat dan hartstikke goed wel weer doorgevoerd is. Maar goed, we worden ook allemaal al ouder, dus het mag verwacht worden ergens. De koopkracht van Nederlanders gaat er volgend jaar ietsje op achteruit. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Lage inkomens gaat er iets op vooruit, dat is fijn, 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus, 0,3%. Minder koopkracht is te verwachten voor middeninkomens, min 0,1%. En hogere inkomens, min 0,2%. Bij deze. Ander nieuws. WK Atletiek wordt in 2029 voor het eerst in Afrika gehouden. Dat is ook gezellig. Het is toegewezen aan de Keniaanse hoofdstad Nairobi. 2029. Kunnen we met z'n allen daar gaan kijken naar hardlopende mensen en speerwerpende mensen en verspringende mensen. Ik weet niet, wat doen ze nog meer. En al die andere atletieksporten. Mocht je moeten tanken, sorry daarvoor, het spijt me. Ja, ik ben hier niet verantwoordelijk voor, maar ik schrik ook elke keer. Benzineprijs is dinsdag namelijk opnieuw vandaag dus flink gestegen. Een liter euro 95 kost volgens de United Consumers gemiddeld 2 euro 72. Dat is nog maar 0,2 cent onder het record van 2 euro 72,4. En dat werd vorige week bereikt. Dus, wat is het duur. Verschrikkelijk, niet te doen. Voornamelijk fietsen met het OV als ze rijdt. Thuiswerken. Hebben we andere opties? Carpoolen. Elektrisch rijden. Dat zijn je opties op dit moment. Sterkte aan de pomp, in ieder geval. Goed, dat was het nieuws dat mij aanviel. Viel je ook nog iets op? Laat het vooral even weten. Het DDA-0 van 5 op de Instagram. Dat vind ik hartstikke gezellig als je dat doet. En anders bel je naar studio 05-540-1978. 05-540-1978. Dat is zoiets. Chaperone. Even namen. Straks, TikTok-treintje. Bij een concert. Waar ik zelf bij was. 2 weken.

somber en potential. En dan hoorde je Chaperone met Feminine. Dat is een goede vraag voor in een willekeurige quiz die je wellicht zou organiseren op 13 november. Hoe je dat schrijft. Ik vind het namelijk best een moeilijk woord. 1 om uit te spreken en 2 om te schrijven. Dus, mocht je ooit een quiz maken, dan is dit een leukert. Ja, ik was een beetje in twijfel over. Ik bedacht spontaan even. Ik zat even gewoon op TikTok te scrollen. Toen dacht ik, oeh ja, dit is ook een leuk TikTok-plaatje. Maar ja, het is eigenlijk gewoon oud. Maar ik heb net al even aangekondigd welke artiest ik zou gaan draaien. En jullie hebben natuurlijk massaal gestemd en gevoten en berichtjes gestuurd. Met wie jullie denken dat het gaat zijn. Nou, ze komt vaker voor op de TikTok-trendplek. Want deze dame die weet gewoon heel goed hoe ze de socials moet bedienen. En dan heb ik het natuurlijk over Roxy Dekker. En Roxy Dekker, nou, die gaat echt als een trein. Super lekker gaat zij. Twee weken geleden was zij 4 keer in een uitverkocht Ziggo Dome. Artiesten erbij, als allemaal gastartiesten. Wij hadden de jeugd van tegenwoordig, Russo. We hadden bankzitters. Ronnie Flex is nog voorbij gekomen. Andere mensen die ik niet meer ken. Kevin! Die is ook nog voorbij gekomen. Dus het was één groot feest. Het was waanzinnig. Ik vond het overigens helemaal waanzinnig toen ik er via socials achterkwam dat een oud radiocollega die hier ooit nog bij 05 FM is begonnen, daar nu de techniek deed van Roxy Dekker. Vond ik even vet. Mees, lekker bezig. Even RTV Apeldoorn in het hartje. Gewoon bij Roxy Ro in de zaal. Vond ik vet. Ging je goed op. Maar ja, daar kwam ik achter. Dus het is niet dat ik op dat moment dacht, woe! Ja, dat dacht ik op dat moment ook, maar toen wist ik nog niet wie het deed. Maar Roxy Ro gaat lekker. Eind van die show werd namelijk de Arena aangekondigd. En één show. Rekensommetje klopte helemaal. Want dat was precies het rekensommetje dat ik had gemaakt toen zei ik ga erheen. Ze zei zelf ook, ja, weet je, 4 keer Ziggo, dat is 1 keer Arena. Dus ik moet het kunnen, lijkt me gewoon tof om daar te staan. En dat gaat ze ook gewoon doen. Binnen een paar minuten was het uitverkocht. Het is razendsnel gegaan. Ik ga er zelf overigens niet heen. Ik vond Ziggo Dome wel even, weet je, ik heb genoten. Maar nou, nog van daarna naar de Arena te gaan. Het is echt wel vrij snel. Het is ergens in 2027 gaat het allemaal alweer gebeuren. Opvallend vind ik overigens wel. Dat heeft helemaal niks te nadelen van Roxy Dekker. Want ze doet het fantastisch. En een groot fan, ik speel alles af. Maar wat me wel opvalt is dat ze eigenlijk praktisch alle platen die ze heeft ook moet zingen. Omdat ze er anders niet helemaal uitkomt. Dus heeft vast mee te maken dat haar laatste album Superstar 8 nummers bevat. In totaal 18 minuten 55 is. En dat je toch ergens in die tijd 1,5 uur moet spelen. Ze heeft 2 albums. Die eerste, die, zal ik eens even snel kijken. Mama, I Made It. Waren 12 nummers en die duurden 29 minuten bij elkaar. Nou, samen is dat nog geen uur. Dus ik kan me voorstellen dat ze ook echt daadwerkelijk alles heeft moeten zingen. Maakt niet uit, ik ken ook alles, dus dat is helemaal prima. Ik dacht wel, lekker nog even om nog even 1 keer je aandacht te geven. Weet je, je kan niet meer naar de Arena Tour. Wellicht komt ze met een tweede, je weet het niet. Arena Tour ook, Arena Show. Het is niet een hele tour door Arena, ja, wellicht. Ze gaat vast van links naar rechts lopen.

Maar ja, nee, toch wel weer lekker. In ieder geval, TikTok-trendje van deze week. En echt niet de eerste keer. En ook echt niet de laatste keer. Is dat Roxy Dekker? Bare Minimum.

0: Sabrina Carpenter. House tour. En daarvoor hoorde je nog Roxy Dekker, Bare Minimum. Het is wel echt, allebei trouwens. Het zijn wel echt heerlijk van die twee plaatjes waar je gewoon alleen maar op wil bewegen. Tenminste, dat heb ik. Dus ik stond op, ik heb een dansje gedaan. En ik hoop jij ook. Tenminste, als je in de auto zit, lastig. Maar als je thuis zit, even opgestaan. Even met die heupjes een beetje heen en weer geschud. En dan kun je nu nog niet zitten. We gaan even de nieuwe muziekdingen bespreken.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Zeker, namelijk. Ik heb nieuwe muziek meegenomen. Ook wat dingetjes van vorige week, aangezien je me toen even gemist hebt. Ik heb niet heel veel dingen gevonden deze week. Moet ik heel eerlijk zeggen. Kan gebeuren, hè? Ik bedoel, je kan niet altijd zes gooien. Dat is ook oké. Ik moest wel een beetje lachen om de nieuwste... Nou, lachen, dat klinkt ook zo onaardig, maar... Het deed me gewoon heel erg denken aan een specifieke videogame. Jhené Aiko en Kendrick Lamar met So Good begint... ik laat het eerst even horen.

Het is toch net alsof je zeg maar in, ja, misschien hebben mensen het niet gespeeld. Je had Mario 64. Ja, hebben we hem? Ja, ben je er nog een beetje bij? Mario op de Nintendo 64. En dan had je de Underwater World. Even kijken of ik het snel kan vinden. Underwater World. Dan hoop ik heel erg dat hij even gezellig meewerkt. Zonder dat ik nu allemaal reclame dingen krijg. Dat zou ik waanzinnig vinden. En dat was allemaal dit. Dat is toch ongeveer hetzelfde als dit? Of ben ik heel gek? Ik kreeg hier gewoon heel erg Mario, Nintendo 64, Underwater World feelings bij. Maar goed, ook hartstikke leuk liedje. Ik spoel hem even door.

het is verder best een lekker liedje. Maar ja, het had ook gewoon Mario kunnen zijn. Dus. Ja, prima. Verder heb je nog Nothing But Thieves met A Different Kind of Happiness.

kan wel weer horen welk seizoen we ingaan. Hè? Dan wordt het allemaal een beetje zo... ik heb zin om lekker met de regen buiten onder een dekentje op mijn bank te liggen. Ondertussen een boekje te lezen. En dit soort muziek door de radio te horen. Dat is altijd een beetje de vibe die rond deze tijd heerst. Wat prima is, hè? Ga ik goed op. Ga ik goed op. Rondé heeft afgelopen vrijdag ook een nieuwe plaat uitgebracht. En dit is wel weer heerlijk typisch Rondé. Je hoort lekker de stem. De goede, herkenbare klank van Ricky hoor je weer terug op deze plaat. Ik ga er heel erg goed op. Running Away heet hij. En daarna krijg je de plaat van Beyoncé en Pharrell Williams. Die straks. Eerst deze. Rondé. En Running Away.

0: Beyoncé en Pharrell Williams met Can I Watch You? En daarvoor hoorde je nog de nieuwste van Rondé met Running Away. Die trouwens van Beyoncé. Ja, ze heeft natuurlijk even een country album tussendoor gehad. Een van de beste albums die uitgekomen is in die jaren. Maar dit voelt wel weer heel erg als Beyoncé van daarvoor. Vind ik ook helemaal niet erg hoor. Love Beyoncé. En ik wist niet dat Pharrell Williams nog lekker actief was. Ben ik ook erg gelukkig mee.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: vertellen. Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik heb een cover meegenomen. Ja, weet je, het is weer gaande. Hè? De Beste Zangers is weer op televisie. En dan weet je dat ik er gegarandeerd weer een paar van mee ga nemen. En dat heb ik gedaan. Want ik luister alleen de afleveringen. Ik kijk ze niet. Ik luister alleen. Want ik hoef niet te horen. Want ik ga niet zo goed op die quotes. Maar ik ga wel gewoon goed op de muziek die eruit komt. Een paar mensen die eraan meedoen zijn in ieder geval Clouseau. En de volgende die de cover heeft gemaakt. Daar kom ik zo. Maar de aflevering 1 die ging over Clouseau. En als je Clouseau zegt, dan denk ik dat je één plaat hebt waarvan je denkt, nou, dit is toch wel zijn bekendste. Hun bekendste. Want het zijn er twee. Dat is natuurlijk, Daar gaat ze. En mocht je denken, daar gaat ze. Ja, ik heb echt geen idee. En je kijkt het programma niet. Ik weet het allemaal niet. Zo klinkt hij.

dit moet je toch wel kennen. Het lijkt me wel. En Django McCroy doet ook mee. Django McCroy heeft ooit meegedaan aan het Songfestival. Maakt überhaupt hele mooie platen. Heeft vorig jaar nog in de musical Hadestown gestaan. Prachtige stem heeft hij. Helemaal fan van. En als je die twee dan combineert... Hij heeft het in het mannelijk perspectief gezien. Want hij heeft een mannelijke partner. Dus daarvan dacht hij... Weet je, ik vind het ook wel mooi om daar in de mannenliefde daar even wat moois van te maken. En dat moet ook gewoon kunnen. Liefde is liefde. Even streng toespreken. Mocht je nu denken, wil ik hem niet. Je luistert er maar gewoon naar. Dus bij deze cover van deze week, Django McCroy. En daar gaat hij.

Jungle McCoy. En daar gaat hij. De cover dus van deze week. Echt een prachtige versie. Ja, ik ga daar wel goed op. Ik vind überhaupt Jungle McCoy stem. Love it. Ik vind het fantastisch. Hey, aangekomen bij muzieknieuws. Want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Oasis treedt in juli 2027 op in de Johan Cruijff Arena. Delen de broers Liam en Noel Gallagher maandag op Instagram. De optredens zijn onderdeel van het tweede deel van de Reunietour. En ook staan er shows in Parijs, München en Rome op het programma. 16 en 17 juli komen ze in Amsterdam. Wie kans wil maken op een ticket heeft tot donderdag 5 uur om zich in te schrijven via een specifieke website. En dan mogelijk heb je kans om er naartoe te gaan. Ja, het is altijd chaos daaromheen. De lang verwachte comeback van Celine Dion in Parijs is overwegend lovend ontvangen door recensenten. Hoewel verschillende media opmerkten dat de 58-jarige zangeres niet iedere noot even gemakkelijk haalde, overheerste bewondering voor haar eerste volledige concert in ruim 6 jaar. Ja, ze heeft natuurlijk het stiff person syndrome, dus het gaat allemaal niet zo heel erg makkelijk. Maar ja, wel weer vet dat zij gewoon lekker in Parijs helemaal het vrouwtje is. Ja, ik heb daar wel mooi respect voor. Ik vind het wel tof. Ik hoop dat ik wel even iets meer videomateriaal voorbij zie komen. Want ik heb er nog helemaal niks van gezien. Baal ik van. Bente, die brengt op 6 november haar derde album Dwars uit. De zangeres die haar bekendheid flink zag groeien dankzij deelname aan Beste Zangers, werkte 2,5 jaar aan het album. Dwars is een uitnodiging voor iedereen om buiten de lijntjes te durven kijken, schrijft Bente op Instagram. Doe nooit wat er van je verwacht wordt. Wees dwars en kijk verder dan je gewend.

De 25-jarige Bente die bracht vrijdag de nieuwe single Parachute uit. Dat de openingsnummer van haar nieuwe plaat is. En eerder verschenen al singles zoals 3, 2, 1, Hoogtevrees. En hoe hou ik dit vast samen met Bluff. Ja, echt ook een mooie plaat. Volgende week ga ik hem helemaal draaien. Maar helaas heb ik daar voor deze week niet zo heel veel tijd meer voor. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze Danielle's Dinsdagavond. Volgende week ben ik weer, dezelfde tijd, dezelfde zender. Wil je er dan nog even specifieke wensen op nagooien? Doe dat dan vooral. @DDA-05. En ik dacht, ja weet je, Celine Dion kan het even ter ere van haar wel even gewoon doen. Gewoon lekker even draaien. Dus bij deze, Celine Dion, My Heart Will Go On. Maak er een heerlijke week van. En dan zie ik jullie volgende week. Tot dan.

0: Stemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant voor harmonie, fanfare en brassmuziek. Amusant, het blaasmuziekprogramma voor RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat ik het eerste programma voor Amusant samenstelde en presenteerde. En daarvoor had deze mooie vliegermars van Kom ontvlieg met meer. Die hoort daar ook bij van ja, kom met mij, want we zijn weer in de lucht. En het One Face, Two Moods, dat betekent 1 gezicht, 2 emoties. En dat is de titel als thema voor deze uitzending van vanavond gekozen. 1 gezicht achter de microfoon. Ik dus, Ruud Welgaven, samenstelling en presentatie. Maar 2 verschillende stijlen blaasmuziek. Het eerste uur de H. Fabra. En het tweede uur de Böhmische blaasmuziek met een vleugje volksmuziek. Het programma is destijds opgericht door Gerard Hop, die in 2019 wegens werkzaamheden in het buitenland geen tijd meer kon besteden aan de presentatie vanuit Apeldoorn. Maar Gerard is echter nog nauw verbonden bij Amusant. Hij verzorgt de website en neemt zo nodig een live uitzending waar. En zo rond midden september 2019 nam ik het waar. En mijn eerste officiële uitzending was dan 8 oktober. We gaan verder met die mooie compositie One Face and Two Moods van Karl Hans Peter. En het wordt gespeeld door Karl Hans Peter Querbeat.

Ja, en ik vertelde net al, one face, two moods, één gezicht en twee sferen eigenlijk. Maar dit uur de harmonie van varen en brassmuziek. Toen ik met deze uitzending begon, had ik totaal geen idee wat de Havara muziek inhield. En toen ik dan ook de nummers toegestuurd kreeg van de uitgeverijen, was het elke keer weer een verrassing om te horen wat daar gespeeld werd. En een hele mooie die echt indruk op mij gemaakt heeft, dat is de volgende mars, die ik echt voor het eerst op een van die cd's van Rundel gehoord heb. Dat is de Florentina Mars van Julius Fusik, gespeeld door blaaskapelle Bad Bayersoy. Luister naar hun uitvoering.

mijn man en ik die zijn in een weekend nogal eens onderweg om blaasmuziek live te horen. Het zij een mooi concertant concert of een bumismerisch concert. En de volgende titel, die hoor ik de laatste 2-3 jaar... wordt veel gespeeld bij Capelle. Ik heb het in april gehoord door Bertolt Schiek en Allgäu 6. En afgelopen zaterdag was ik in Spork, Bocholt, waar Juliana uit Uddel een heel mooi optreden heeft gegeven bij dat festival. En als highlight voor de avond was daar uitgenodigd Zoutbras uit Zuid-Tirol. En zij hadden het ook op het programma staan. Maar deze uitvoering van Bertolt Schiek, dat is ook een hele mooie. En dan heb ik het over Carcus Fagus van Sebastian Huglauer gecomponeerd.

Ja, en de volgende titel, MacArthur Park, is ook een heel mooi stuk. De componist daarvan werkte bij een kantoor met een heel mooi park en zijn geliefde ook. En in de lunchpauze ontmoeten ze elkaar. En die sfeer heeft hij verwoord in dit stuk MacArthur Park. En het wordt hier gespeeld door Karl Hans Peter en Querbeat.

Ja, dat was voor MacArthur Park. En deze periode, ik kom oorspronkelijk uit Arnhem, en dan hebben we in september altijd de herdenking van de evacuaties in Arnhem. En ik heb dan daar dadelijk ook een mooie mars voor, de Arnhem Mars. Maar we beginnen eerst met Von Gute Machten. Dat is geschreven naar aanleiding van een gedicht wat de theoloog Bonhoeffer schreef aan zijn vriendin vanuit het gevangeniskamp. Het was zijn laatste brief, want daarna, niet lang daarna, is hij om het leven gebracht in de oorlog. Het is van Bonhoeffer en Fitch. En Martin Scharnagel, dat is een muzikant en dirigent, en oprichter van de Böhmse Kleine Blaaskapel Vira Blech. En Martin Scharnagel is ook een echte goed geschoolde muzikant die ook andere muziek componeert. En daar heb je ook weer One Face, Two Moods. Twee verschillende sferen voor één gezicht. Maar luister eerst naar deze van Gute Machten, het Luftwaffenkorps Münster gespeeld. En deze heb ik gehoord bij het live voorspelen bij de kerkmis van Woodstock, de blaasmuziek. Dan wordt op de zondag, de laatste dag van dat vierdaagse festival, wordt een kerkmis gehouden. En dan daar was deze te horen. Ontzettend ontroerend stuk van Guten Machten.

Albert E. Kelly die nam in de Tweede Wereldoorlog deel aan de invasie van Normandië. Hij raakte daarbij gewond. En na de oorlog heeft hij zich ontwikkeld als componist en muzikant in Engeland. En herinnerend aan de Tweede Wereldoorlog heeft hij daar ook enkele composities gecomponeerd ter nagedachtenis ook aan de overledenen en alle mensen die zich daar ingezet hebben voor de bevrijding van Europa. En van hem deze hele mooie Mars Arnhem, hier gespeeld door de Waldsang Brassband.

Fino Sanka is een klein groepje van 6 muzikanten uit de omgeving Lochemlaar Padmen. De muzikanten die spelen ook allemaal bij de harmonie of de fanfare. Maar als groepje van Fino Sanka hebben ze ruim 25 jaar geleden dat kleine groepje opgericht. En zij spelen dan ook vooral Tsjechische en Böhmische muziek. En ook, ja, zo kun je zien dat een muzikant ook één gezicht en twee sferen kan vertolken. En dat doen ze beide muziekstijlen ontzettend goed. En twee muzikanten van Fino Sanka die zijn al ik dacht ruim 60 jaar bij het Fanfare Orkest. En in plaats van Tsjechische muziek hebben ze een keer op hun cd gezet het nummer Don't Cry For Me Argentina. Een heel mooi gedragen stuk van A.L. Weber.

Pino Sanka, de muzikanten reizen altijd naar Tsjechië om daar hun cd's op te nemen in de studio. En het zanggedeelte, dat werd ook daarin ingezongen door een paar Tsjechische zangeressen. In de loop de tijd, die 7 jaar dat ik dus het harmonie en fanfare en brassen archief samenstel, is de composities van Jacob de Haan komen ook al regelmatig voor in de muziekcollectie. En van hem heb ik nu op de lijst staan Queen's Park Melody, gespeeld door de Koninklijk Militaire Luchtmacht.

De Beatles, dat was ook de groep waar ik als tiener mee doorgebracht heb. Ik had ook LP's van de titels en ook regelmatig werden de liedjes wel gezongen. Maar dat de blaasmuziek ook popmuziek speelde, daar kwam ik in 9 jaar geleden kwam ik daar voor het eerst achter. Toen Anton Gellen en de Scherzertalen speelden de titel Hey Jude van Paul McCartney. En ze hebben het op cd staan, dus ik kan hem nu laten horen. Hey Jude.

De Innsbrucker Böhmischen met de muzikanten uit Oostenrijk en Zuid-Tirol. Dat zijn 7 professionele muzikanten. De ene week spelen ze mooie concertante muziek. Bij bijvoorbeeld de Tiroler Tiroler Philharmonie. En de andere week dan staan ze in een feesttent in hun lederhozen en met hossende mensen in de zaal die op de biertafeltje staan met hun bier. En dan spelen ze Böhmische blaasmuziek. Onlangs kreeg ik van hen de cd Sternenbilder met daarop ook een hele mooie gedragen compositie. Feelings van Morris Albert, Louis Felix, Pierre-Marie Castel. En het arrangement is van Engelbert Wendle.

Ja, en dan sluiten we dit eerste uur van Amusant met harmonie, fanfare en brassen. Sluiten we af met een Alphornrit. Een compositie van Bertolt Schick. Gespeeld door Bertolt Schick en zijn Algo 6. En Bertolt Schick is ook leraar, muziekleraar voor de Alphorns. Maar luister nu eerst naar de Alphornrit. En uiteraard kunt u na het journaal ons tweede uur volgen, met daarin ook verder het thema 7 jaar presentatie blaasmuziek. Maar nu eerst, Jan, start hem maar, de Alphornrit.

0: Ja, en volg ons op www.amuzante.info, onze website. En kijk op klankwijzer.nl/agenda voor de concerten. Tot dan.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie

0: informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is amusant.

Welkom luisteraars bij dit uur Amazant met Bumische en volksmuziek. Mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling en presentatie. En deze uitzendingen zijn we geopend zoals gebruikelijk met een mars. En dit keer de Schetzachtale muzikantenmars, compositie van Norbert Gelle, gespeeld door Anton Gelle en zijn Schetzachtale blaasmuziek. En dat staat op hun album Och zum Dank. En het thema van deze uitzending is Über sieben Brücken musst du gehen. Dat is dus het thema. En tijdens mijn rit naar de studio in Apeldoorn moet ik over meerdere bruggen rijden. Maar het is vooral een passende titel voor de 7 jaren waarop de live-uitzendingen verzorgd worden. Jaren waarin meerdere hindernissen overwonnen moesten worden. Uiteindelijk zijn we in rustige vaarwater terechtgekomen en zullen we met veel plezier de uitzendingen blijven presenteren. Straks hier meer over die bruggen die te gaan waren in die 7 jaar. Maar eerst naar de mooie titel Über sieben Brücken musst du gehen. Hij is bekend van de slager Peter Maffay. Het wordt hier gespeeld door Judaska, een blaaskapel uit de regio Venlo.

Mijn man en ik zijn in de loop der jaren heel wat concerten geweest. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk. En de ene keer dan zit je in een theaterstoel. En de andere keer in een grote feesttent aan een bierbankje. Maar we hebben twee bankjes. Eén staat in Oostenrijk en de ander staat aan de andere kant van de grens in Duitsland, in de buurt van Ravensburg. En dat zijn echt onze bankjes en met heel veel herinneringen en verbindingen met de muzikanten. Onze bankje, dat is een compositie van Norbert Gelle. En het wordt gespeeld door Anton Gelle en de Schetzertaler Blaasmuziek.

Ja, dat ene bankje, dat staat in Roodheidel, in de buurt van Ravensburg. Waar de componist Norbert Kelle ook die titel gecomponeerd heeft. En hij is muzikant van Anton Kelle en de Zetzigtaler Blaasmuziek. Een kapel waar we vele malen zijn geweest. En waar we ook zijn geweest, dat is de bouwerkapelle de Stadmuziek Bludenz. En daar staat een bankje als wij aankomen in Bludenz. Dan gaan we daar even uitrusten van de vakantie. En dan hebben we een hele mooie blik op de Moetersberg. Waar de Bouwenkapelle ook wel eens een concert geeft. En van hem heb ik de titel uitgezocht. Ich hab dich lieb. Want in de Böhmische en Egeländer blaasmuziek gaan heel veel titels over de liefde. Ich hab dich lieb van Reinhard Leinert, gespeeld door Bouwenkapelle der Stadtmusik Bludenz.

de volgende kapel die bevindt zich in de Achterhoek. Dan heb ik het over de optimisten uit Bredebroek. Van grote liefhebbers van de Tsjechische blaasmuziek. En in het najaar geven zij weer een aantal concerten. Kijk op de website www.sint-antonius.nl en dan naar de agenda van de optimisten. En van hen draai ik Stara Lipa, een hele bekende compositie van Ladislav Kubus.

Ja, en soms dan raakt een titel je als je die voor de eerste keer hoort. En ja, zo ging dat mij ook met de volgende titel, Voor de Eeuwigheid, van Matthias Rauch. Die gespeeld werd door de Innsbrucker Böhmische. En de Innsbrucker Böhmische hebben we al verschillende keren gehoord in Oostenrijk, Duitsland, maar ook diverse keren in Nederland. En tot op mijn grote vreugde komen ze 11 april 2017 weer naar Nederland. Want dan zijn ze namelijk de gast kapel bij 50 jaar Isentaler muzikanten. En dat concert wordt gegeven in Babberig. Kijk op de website van Isentaler muzikanten of op Polkafest. Dan kunt u alles over dat concert te weten komen. En volgens mij worden daar ook nog een actie met cd's toegekregen. Kijk maar op die website. Maar nu eerst die hele mooie compositie van die zevenmansformatie, de Innsbrucker Böhmische, Voor de Eeuwigheid.

Ja, en het thema van deze uitzending is Über Siebenbrücken musst du gehen. Wat ja, 7 jaar presenteer ik dus ook al amusant. En de diepe betekenis van Über Brücken musst du gehen is van je moet je tegenslagen zien te overwinnen. En tegenslagen, ja, dat hebben we gehad de afgelopen 7 jaar. Dat begon in begin 2020 met mijn eigen ziekten. En ook in de loop der tijd de geluidstechnici die met ziektes te kampen hadden. En zelfs een technicus die is overleden. En we hadden de avondklok in corona, waarop geen live-uitzending mogelijk waren. We mochten na 9 uur niet meer de weg op. En ja, alles moest geïmproviseerd worden. En daar was natuurlijk ook het verlies van de licentie voor onze radio van het commissariaat van de media. 5 jaar lang was dat afwachten wat er weer gebeuren ging. En 5 jaar lang roeien door de kokende rivieren met alle riemen die men had. En gelukkig, heel gelukkig, ging een grote wens van vele van mijn collega's in vervulling. En van mijzelf natuurlijk ook. Dat we opnieuw de licentie van het commissariaat van de media hebben gekregen. En wij zijn ook binnenkort weer op alle radio's te horen. Ja, en Splenini Brani, dat is een compositie van Antonín Barevička en Alif Rozica. En het heeft iets. De betekenis is eigenlijk vervulde wensen. En het wordt hier gespeeld door Vino Sanka.

Ja, en dan heb je natuurlijk ook luisteraars die dan regelmatig vragen van... zet je mijn lievelingstitel nog eens een keer op de lijst? Nou, zullen vanavond zelfs twee van die wensen in vervulling laten gaan. De eerste is Traumland van Peter Schat, gespeeld door Peter Schat en die Oberzwebische dorfmuzikanten.

onlangs vierde Freek Mestrini zijn 80ste verjaardag. Hierbij nog hartelijk gefeliciteerd. Freek Mestrini groeide op in Limburg. En maakte later deel uit van de blaaskapel Ernst Mos en zijn originaal Egelander muzikanten. En nadat die kapel gestopt is, heeft Freek Mestrini zich toegelegd ook op het componeren en arrangeren van muziekstukken. Hij woont al jaren in het buitenland. En een van die stukken, dat is een heel oud stuk, wat eigenlijk heel door koren gezongen wordt. En dat is Sulico. En Sulico wordt hier vertolkt door Blaaskapelle Penck.

Ja, en een radioprogramma neerzetten, dat doe ik uiteraard niet alleen. Ik stel de playlist samen en ik presenteer het. Maar ik heb het met een heel team te maken. En ik heb dan ook grote dank aan de luisteraars. De omroepen RTV Apeldoorn en Forest Veluwezoom voor het beschikbaar stellen van studio en zendtijd. En Gerard Hop voor zijn bijdrage op de website in te vullen en in te vallen als ik verhinderd ben. En de uitgeverijen en blaaskapellen voor het zenden van muziek. Maar vooral grote dank aan de mensen achter de knoppen in de kamer met de techniek hier. Zo was ik begonnen met Arno, gevolgd door Koen. En toen kwam Herman, die me helaas ontvallen is. En weer opgevolgd door Mark en Belinda, afwisselend. En tegenwoordig doet Mark en Jan het afwisselend. Voor hen ook hele grote dank. Wij zijn echt, met z'n tweeën moeten we dat hier doen. Eigenlijk als het zwaaie weekgeverten. Dat is ook een mooie titel van Stefan Hutter. En die is gespeeld door die Sjatsagtala.

Ja, en naast het aan de luisteraars presenteren van muziek... verkondigen wij ook vaak de agenda's van concerten af. U kunt, als u een concert te melden heeft... kunt u ons een e-mail sturen via contact@amusante.info. En doe dat tenminste 5 weken van tevoren... zodat we dat in kunnen plannen. En... de volgende kapel, daar heb ik ook een berichtje van gekregen. Dat is de Bachkapel uit Bargum. Zij vieren op zaterdagavond 31 oktober hun 60-jarig jubileum. En dat doen ze samen met de Edelwijskapellen uit Gelselaar. En kijk op hun website debachkapel.nl voor alle verdere informatie. En wat veel bij hen... op de speellijst staat bij concerten. Dat is de volgende titel. Hele leuke. Weer een muzikanten van Kurt Kebel, gespeeld door de Bachkapel.

Ja, en de volgende titel die ik u laat horen, dat is echt mijn trigger voor de blaasmuziek geweest. En daar kan je mezelf s'nachts voor wakker maken, maar dan wel in originele instrumentale versie. En dan heb ik het over de Böhmische Traum van Norbert Keller, hier nog gespeeld door Anton Gerle en zijn Schatzachtaler blaasmuziek.

Ja. En dan zit onze uitzending er alweer bijna op. Mijn 7 jaar presentatie. Maar we gaan gewoon verder de komende jaren. Als u dat tenminste goed vindt. Ik denk het wel. En ja, we danken vooral ook uw luisteraars voor deze trouwe inschakelen van onze programma. Kijk op onze website amusante.info. Daar kunt u de speellijst nog eens kijken. En dank Gerard Hoppe natuurlijk voor het wekelijks verzorgen van de website. En onze radiostudio en onze technicus uiteraard. Hè. En kijk op polkafeste.nl.

agenda, want dan weten we waar de Burmese blaasmuziek speelt. En dan gaan we er nu uit met Traummelodie, een slow rock, een mooi nummer van Gert Steinhauser. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle Oberschwaben. En daar wensen wij u een hele fijne nacht mee.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door verandering in de arbeidskorting.

Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

uit Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten Benacht. De band heet Sake overigens. Schouten Benacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de Oeknel nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toen aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is She.

Tommy Doohan, hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toen met de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Dit is The Hunted.

0: Sharon van den Adel. Onze eigen Sharon van Within Temptation doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Wil je weten hoe het begon met een band? Opgeklonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren. Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oeknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb het wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: En in de Showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. Ik doe de vaste puzzelier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie @schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
3: Is de nacht.

have wheels.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. Redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.